luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speaker Hut. Sneun om 7 uur.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.0 FM.

Stef Wanstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de

Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeluk

geval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar twee agenten in zaten, van wie één het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens.

Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, mensen, een hele goeie man. Ja, geweldig. Ja, geweldig dat er het doet. Het is altijd even spannend voor vrienden, vind je de woord. Helemaal niet goed. En dan nou, ja, ik denk, waarom begint het nou net? Maar ik moest nog ergens op drukken. Nou, toch maar. Maar hoi te spelen, weer versie. En ja, dat doen we natuurlijk hier uit de studio. Waar ik draai weer wat mooie festje van je. Maar ik hoop dat weer een mooie muzikale morgen. Dat festje weer van de Kreuzjag, van het Kreuzjag duo uit de Zillertal. Nou, we gaan de vierde maal een Grieks festje en dat is een Griekse nacht van het Meritkoor.

Nou ja, dit is wat aan de tweede kant. Good night, ladies. Maar fijn dat we vanzelf wel jong dus alvast. Good night, ladies. En het weer feestje van Ronnie. Dan geven we verder maar een fysiekje van Jannie Brandsma. Ja, die weer er hebben tijd bij van de morgen. Ja, dan zit ze lekker aan de koffie. Dan hebben ze er een festje even naar het zin. En het maat disje waarin we van Dick van Altena. En dat vindt Jannie dus altijd een hele mooie zanger. En hij doet het deze keer in een duet met Karen. En de titel van het festje, dat is Als ik jou niet had gekend. Nou, Jannie, bedankt voor die fysiekje. En ik hoop dat je hem erbij Maar toen kunnen net zo gauw opkomen als wij bij de koffie zitten.

Ja, mooi flesje. Speciaal van Jan en van iedereen. Maar ik kon net op een naam komen die erbij zitten koffie drinken. Maar de volgende flesje begint met een R. En toen wist ik dat het Reina is natuurlijk. Nou, die kreeg dan ik een mooi flesje van. Ja. Hier is Robert Stolz met de Rosa Munda Polka. Speciaal voor jou, Reina.

Dat hij Jim Reeves, waar de angel don't lie. Liegen, oh, Engels liegen net. Nou, toch maar. Ik zag even een berichtje dat de muziekvereniging Euphonia, en die komt uit Bakuzen, een uitstekend weekend beleefd heeft bij de Europese muziekcontest. Dat hij op 4 en 5 juli, heeft dat al gehouden, dat is al een paar dagen geleden, bij de Rasteder Muziektage in de Duitse Rasteder. De Mersing Band, zette, heet dat Sint-Wurig saai in Bakuzen, zette sterke optredens deel en waar de Fabrienne met 2 zilveren medailles. Nou, de lokwenske, de Bakustis, ik draai van je mijn mooie in van Hans Mos, ons zijn Egelander muzikanten. En dat is met de titel De Beumischer Wind.

Paloma Blanca, dat wie van haar beneden. Ja, Paloma Blanca, dat budget en witte dough. Nou, je moet er maar opkomen. Happy Time, dat is een mooie instrumentatie van Peter. Music Machine, de muziek en de Beumische Wind. Ja, wie van Ensbos, dat ik je maar vertel. En leuk in Terhenne, de pannenkoekenboerderij van de Roos in Terhenne, die mooi hem het beste terras van Friesland nemen. Bij de allereerste deelname aan de landelijke terrastop 100 eindigde het restaurant maar in op een indrukwekkende 31ste plekje. De beste van alle Friese horecabedrijven weer voor hem. Voor eigenaar Dennis Kamper en zijn team is de erkenning een, ja, wat heel bijzonders natuurlijk. De Roos Ierpen pas 12 jaar lieden de dwarren van het voorhuis van de Chameleonboerderij. En in die korte tijd groeide het uit naar een geliefde bestemming. Een geliefde bestemming van zowel Friesen als toeristen. En terras telt 25 stwollen. Nou, hartstikke mooi derde in Terhenne. En Jim Krijders van mij, Kerveske. Hartstikke mooi van het Snowball Trio.

0: Ja, het is al een beetje oud. Toen maar Ted van de Vries leeft al het meer en Anne en jaren ik net. Maar er zijn nou wel festjes dit wie de Simmerzang. En dan gaan we even naar Akkerum. Want in Akkerum, op de murren van de bakkerij Boonstra in Akkerum, daar wordt een kunstwerk maken. Petra Liekelema, ze is 26 jaar uit Langswegen, die schildert het dorp daar en broodjes op de murren. Ja, op de murren bij de bakkerij. En murren die het wordt is om schoen te worden, zei ze. Het begon in Australië, Liekelema, wie daar trok het loon om het bakpakken toen ze werk nodig hier. En bij het reizigen, wie haar even op de murschilderingen die Australië zien. De huisschilder woer ze. Als huisschilder woer ze haar daar ik wel eens om wegen. Ze mocht een schilderij maken op een silo van 6 meter heen, met alle gewassen die op de boerderij groeiden. Maar fijn, dat mag in Friesland lekker even hebben, zei ze. En nou, je kent nou bewonderen dus in Akkerum bij de bakkerij van Boonstra. En dan ga ik verder met een verskoor Akkerum, want dat is van ja, de specials. Gitoer Douwe Terpstra. Douwe Terpstra van Akkerum.
1: Dit is La Storia van Douwe Terpstra met zijn 31 stamboekoeien uit het Friese dorpje Akkerum. Op een dag ziet hij bij de Banco di Rabo een folder met Saluti dall'Italia. En moe van het trekken aan de uiers boekt hij diretto een reis naar Venetia. Elke giorno zit hij met een Italiaans woordenboek tussen de koeien. En s'nachts droomt hij van mooie signorina's. Als de bus vertrekt, klinkt voor in O Somo Mio. Hartstochtelijk neemt hij afscheid. Arrivederci, ciao!

0: Met een tas bolliers arriveert Douwe Terpstra in het hotel. En gaat als een wolf tekeer met de pizza margarita en spartelt met de spaghetti bolognese. Na twee flessen Vino Rosso vraagt hij aan de eerste de beste signorina, zullen wij dan? Tegen het krieken van de giorno bekent hij de belle signorina, die voor jou bene.
1: Dolce Terpstrano.
0: Luistert zij il silenzio, ancora.
1: Dolce.
0: De Valentino uit Akkerm is daarover zijn grote oren verliefd en luidklinkende mandoliers. Hi.

14 giorno's. Geniet Duce Terpstra nog een Bella Italia. En proeft van Amore en Dolce Vita. Op een Quare giorno is een tas met lires verdwenen. En ook l'amore van de signorina. Als ze lires naar de Luna en Duce is een cigaro. Ritorno en Akkerum zitten weer op zijn tractoren. En droomt van Amore en zwoele natte. In de warme stallen hangt een foto van de signorina. En s'avonds bekken van het bloederen op het land. Zingt Douwe Terpstra voor zijn 31 koeien dit lied.

Ja, Douwe Terpstra, hè, wat een boer Terpstra. Nou, misschien rent er je wel in een balk om. Want het is hier in een balk een drokte van belang. Ik kom maar kwalijk in de studio komen. Meisje. Moest je een auto een heel lang fut zetten. Nou, een heel lang rennen om in de studio te komen. En dat voor de doel met alle je waskenspul. Het is alle je kei en alle je meisjes eromheen. Alle je boeren die hun kei oppoetsen. De dochters die ze erbij hebben die de kei poetsen. Nou, het is hier een drokte van belang. Maar het is kokodij in de balk. Nou, toen maar. Misschien ben ik wel redelijk kei bij, want ik ken een versje van de GEMA's en dat niet hoor. De rode koe.

Leni en Ludwig winnen dat, maar de Schutzen Liesel. Ja, wat een raar. Ik ging even om een glas een beker wetter en dan houdt er even mij op. Ja, dat is. Hij moet me zeggen. Nou, een rare computertje dus. Doe maar. Maar fijn, dan weet je dat dat gebeurt. Dan moet je dat net weten natuurlijk. De Limburgse zusje die ging verder mij. Hey, lieve blonde Rosemarie.

Troelala, troelala van de Pioneers. En de havenzangers die zitten ervoor als in de vreemde de klokken luiden. En de komende is van de Blueberries, maar de Blueberpolka. En dat is dan het luisterfestje van de eerste oeren. Zo dadelijk dan grijpen we nog even het Nijs te jaren. En aan de achterkant van het Nijs, dan hoop ik weer te komen, maar de tweede oeren van de Friesianemix. Dus ons straks.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in de reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Nou, sta. We zijn bezig met de tweede uur. Hè? En het eerste versje dat weer van Patty Peets. Patty Peets, zit dat leuk. Ja, wat is je zacht? Wat ben ik zacht op het telefoon? Is ja, ik zal me even wat leden stellen. Patty Peets, my how much is that duckie in the window? En on the evening train dat weer van Johnny Kiss. Dan gaan we verder met Holland Duo. Marianne, die komt met de Foxtrot medley.

Ja, Weiße Rosen im Sommerwind van de originele Handorglers. Nou, toma. Ik wil even maar naar Rob de Nijs. Rob de Nijs. Even zien, waarom heb ik dat? Ja, daar is het alweer. De Gieter Pieter Jan uit de Jouwer, hij is 29 jaar en hij was bang. Hij was aan het zwemmen en toen dacht hij, wat is het? Want ik moet me hier niet aan het touwbeet houden, want ik door eigenlijk net verder het bad in, want dan ben ik bang dat ik versoep. Nou ja, dat weer bij en hij weer even op stap. Maar het was vreun naar de sportstad en hij vond dat het vol sakoe. Maar wil ze hem vasthouden aan de touw en toen besefte hij dat krekkers alle oren het op een veilige manier wel naar de andere kant zwemmen wil. En toen had hij dus een zwemles genomen. Hij neemt een slag, hij had een zwemveilige zitten, mijn grote foto zit er in de kranten. En dat is de Jouster kranten ook. Of ja, ik denk van de Jouster. En ik draai even een vestje voor hem. Maar vestje van Rob de Nijs, van dat bange hart, je ridder. Maar wel even de lokwensje natuurlijk, maar zijn diploma. Ik heb jou

Frank Alan, wie dat mij mis, amores. En dan denk je weer naar een fysiekje van Jannie Brans, maar die had ik al niet voor de tweede hoor. En zo alleen van Ben en Carmen Steeniger belustering. Maar Jannie, die heb ik dus net, maar ik draai even een oor neer. Ik kan even zien, als ik hem naar eens fine ken. Maar de Christ nou eerst een Neverending Song of Love van Ben en Carmen.

Edelweiss weer dat van Heino. En Jannie, ik heb dat vers gevonden. Ik zal even proberen dat ik hem even te krijgen. Ik loop dit hem eens.

Ja, die delen, Jannie, wat een mooi versje hier is de uitzocht. Ja, jammer dat ik net in de computer heb, maar dat is ook wat een dwang dat ik... Zal ik me weer stopzetten. Nee, maar dat komt alleen maar goed. Bedankt voor die aanvraag. Ik geef verder mij nog een country. En dat is hier van Tom Paul Glazer. Maar ja, de mijne tijden. The Bad Times.

Ja, je bent even in de rust. Want het gaat door een vogel. Ja, de liefste vogel. Maar dat is net een aardig iets. Want een kitesurfer die is tegen verwonden bij een ongeluk bij Hilpen. Hij is Tizi te Medi, dat is dus juster, denk ik. Ja, juster. Verwonden rekken bij een ongeluk bij Hilpen. Hij vleeg vanuit het IJsselmarkant. Ja, want daar surfen ze natuurlijk op het water, op het IJsselmar. Hij er over de dijk heen vliegt. En ik kwam op het waaidek, dus met de auto's rijden, aan de andere kant van de dijk te lonen. Dat klapt erop. En toen kwam hij in de nestje dijk rent een veert. En daar kwam ik nog in te lonen. De kitesurfer is mij spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, dus ik vond, dan maak je toch een vreemde vlucht. Maar enfin, ik heb een versje erbij, dat is van de muiters en dat jet vlieg, kleine vogel.

Ja, het zit even op met de tijd, maar ik zeg dat ik nog een verziekje heb. En dat zal ik even voorlezen. Het begint met goedemorgen. Kan ik een nummer aanvragen voor ons collega Eldert Hoekstra? Eldert Hoekstra. Ik hoop dat Eldert mooi luistert. Die vandaag met pensioen gaat. Hij heeft 46 jaar voor Kramers Bouwbedrijf en Houtconstructies gewerkt. Namens zijn collega's bedankt voor alles. Nou, Eldert Hoekstra, het betekent tegen tank zijn. Maar het versje wat ik van die draai met, dat is de Ring of Fire. En dat is van Johnny Cash. Nou, bedankt voor de aanvraag. En ik hoop dat het pensioen goed verrent. Dat er nog lang van dat pensioen genieten mag. Eldert Hoekstra.

Dat weer Janske. Ja, ik dacht, draai even een mooi gezellig feest erachterom. Want het zal wel een beetje feest zijn dat Elder Hoekstra, ja, nou afscheid neemt. En ja, hij is een hele goede arbeider geweest voor de baas. Of hij had een hele goede baas, omdat hij in mijn nochten willen werken. Ja, misschien allebei ervan. Ik draai er even een mooie mars achterom. En die mooie mars die komt van de Nihonas. Ja, de Nihonas. Nihona komt van de Nieuwe Horne, van Nijf Janne. En daar zitten de Nihonas. En hier komen ze met hun eigen mars.

Het is mooi dat ze er weer een weerman hebben en dat Rick nog van de Lemmer komt. Dit is eigen gemeente, geweldig toch? Ik ben draai even een versje van Barry Damen en dat die het vakantie. Want ja, als je hem vakantie gaat, dan wil je van graag weten wat van waar je rijdt natuurlijk.

Ja, sorry, ik zeg dat dit verske dus langer duurt dan TTIP daar. Dus bij deze bedankt voor het lustrie, mensen. Ik hoop dat na je week wel lustrie. Dat we in ieder geval deze week weer genoten hebben van de muziek van de Frisianemix. En bij deze groetjes en tot na je week dan maar.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: 1967.
1: Ja, Remember Man en Hart Sint de Clown. En er kwam dus uit Njochentjen, Zoon en 60.
2: Dit is de gezellige sneuntemoorn, mij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is best genoeg.
1: Dus dat is een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige sneuntemoorn op deze 11 juli van het jaar 2027. We hebben een week voorbij, het is weer sneeuw en het is een beetje donker. De temperatuur is veel te goed, alhoewel ik fietste hierheen. Het viel er toch een beetje keel om. Ik vierde geen jas of vestje om, maar ik zie het toch wel even kennen. Maar het wordt daar een vers over, dan zitten we... We praten er even met Jan Lolke in 12 uur, het waarbericht. Dat is een van de items die deze 12 uur voorbij komen. Onder woorden ik te platen, zijn verhaal van Bart van Leeuwen in 12 uur. Draai Duitse platen uit waarbericht. En we vjouwen hem uit de top 100 van Njochentjen in 66. De nummers 88, 86, 86 en 84. Nee, turboschijf hebben. En een dubbele cappuccino straks om jou te zien. En dan ben ik van nummers van Sniff en de Tears. Nou, dan komt weer wat hummer voorbij. En de nodige nice berichtjes uit de friske maanden. Wat er van de week al een keer weer gebeurd is. En zou weer oude onderwijs weer een veekeuring hier in Balk op het Haskeplein. Je snoer de studio van Radio Spannenburg. En het mooi waar. En voor die beestjes, het weer net te warm en net te koud. En alles draaide om de mooiste koe of het mooiste kuiltje. En voor vakmanschap en toewijding, moest Nico Bond zien van de jury. De juryvoorzitter, die moest het beoordelen. De beestjes op de bouw en de uitstraling en de presentatie. En de RTV Spannenburg, die weer er ik bij en die spruts. Onder woorden, mij Nico Bons, de voorzitter.
6: Wat kiest het wel?
7: En voor de prijs.
6: En wat moesten ze al het wan dan?
7: Doen ze trainen in het minst steen, maar ze doen ik. En bij mij doen ze ik heel droog.
8: Ik ben vandaag jury, dus ik zet de dieren op volgorde. Ik beoordeel ze op hoe ze gebouwd zijn, hoe ze eruit zien, hoe ze zich presenteren. Dat is vandaag mijn taak. Het gaat met name over balans. Dat is dat de dieren gewoon zowel in hoogtemaat, in breedtemaat of in dieptemaat erg goed gecorreleerd zijn daaraan. Stappen op goede benen, goede functionele eigenschappen. En dieren die in ieder geval makkelijk oud kunnen worden.
9: Ja, ik ging maar deze koe rennen. En ik moet ze nog een keer doen. En ik moet volbrengen.
6: En hoe gaat dat dan, dat fabrieken? Wat moest ze dan precies doen?
9: Nou, de hol omheen en nog ze rennen. Dan zien ze wie de beste is.
6: Gaat het goed?
9: Ja.
6: En waarom met die hollen ze heen?
9: Omdat ze wat mooier rennen dan, denk ik.
10: Ja, we rennen van een tante van mijn mama. En dat is hun beppen en paken.
6: En hoe gaat het tot nu toe?
10: Goed. De twee grutten weer wel droog en die ik wel een beetje. Maar deze ran heel netjes.
6: En wat moesten ze het wel mooi het kjeld?
11: Lenen. Gewoon net lenen.
6: En wat is die taak hier, Joert dan?
12: De achterrinnen.
6: En wat dus er dan als er achterin is?
12: Nou, als er net vooruit met een wikking een tikje aan dat er vooruit gaat.
6: Begint er wat goed?
12: Jawel.
6: Luidt het lekker?
13: Jazeker, heerlijk. Lekker warm. Ja, ik ben ook helemaal klaar.
6: En hoe ging het?
13: Ja, dit keel is laatste wat mij helaas in de rubriek.
8: Bij de jonge kalveren en ook bij de oudere kalveren denk ik dat de kampioenen nou, zeker bijna op nationaal niveau mee zouden kunnen gaan. Dus dat is erg fijn als jury om dat te kunnen zien. Maar ook het niveau in de breedte is gewoon erg goed vandaag. Onder in de rubrieken geen ondereind. Dat vind ik

Nou, single van de Dutch Boys op de trekker naar de Costa del Sol. Ja, de Dutch Boys die kennen we wel op de trekker. Boer Harms, ja, dat ben je van de grote krakers. Een jochetje, 80. Je hebt lustig naar de gezellige sneeuw te mogen. Hier op huis van hem. Er is trouwens het bier van de week. Geen gezellig huis van Bonnie Tyler. Zij, haar echte naam is trouwens Gaynor Hopkins. En ze is weer geboren in 1951. En ze is van de week op 8 juli 2022 overleden. Want ja, zij hebben hier een darmoperatie. En daar werden kunstmatig in komen houden. Maar helaas, dat heeft ze net overleefd. Nou, hier hebben we een van de grote krakers van Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler en de Total Eclipse of the Heart. En Bonnie Tyler, ze is van de week helaas op 75-jarige leeftijd is overleden. Nou, de warmte zit er weer om te komen. Ze heeft weer over een hittegolf. En ja, dat is van de vraag, ga je nog aan het werk met? We staan trouwens voor het begin van de bouwvak, maar dat geldt net voor iedereen. Daar ben ik wel meisje die met er nog gewoon nog eventjes trouw werken op de lettervakantie. Maar de vraag is, wat van klink hebben we om? Want het warme waar naar het werk, daar een korte broek of een crop top of juist iets bedekt. Nou, hoe die kleding tijdens de hittegolf. Rinnen de meningen wel aardig uiteen. En Radio Spannenburg, RTV Spannenburg, Iris Bosma, die ging even de straat op en die peilde de meningen van diverse voorbijgangers.
1: Het is warm. Wat vinden mensen nog geschikte werkkleding voor in een hittegolf?
2: Ja, het liefst zo weinig mogelijk. Natuurlijk gewoon korte broek aan, lekker t-shirtje aan. Lekker simpel, denk ik vooral.
3: Nou, gewoon een net jurkje.
4: Jurkjes. Ja, gewoon lekker comfortabel, netjes, maar toch gewoon blote benen, korte, net over de schouder. Netjes, maar ook verkoelend.
1: Vind je dan dat je in een korte broek werkje kennen?
3: Nee, ik vind niet dat het kan, want een korte broek de ene vindt het tot de knieën kort en de ander vindt bijna tot de billen kort, dus nee.
1: Nee, eigenlijk niet.
5: Maar een korte broek is altijd wel wat lastig. En een heel kort rokje is natuurlijk ik op dat grensvlak van ken het wel, ken het net.
1: En een crop top?
3: Nee. Nee, dat vind ik echt niet kunnen.
1: Nee, ook niet. Nee, absoluut niet.
2: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als het warm weer is, en dan moet je dat zelf weten, toch? Dat is een eigen keuze, denk ik vooral. Dus er weinig te zeggen, denk ik eerlijk gezegd.
5: Een crop top, dat lijkt wat om. Ik wat onderleefd, daar ben ik heel eerlijk in. Ik doe het net meer om. Als het kerst heb, vind ik het best heel leukste in. Dus lid dat ik die gevoel wat oorheen ging en die intuïtie van wat kan wel en wat kan net.
6: Voor de sfeer. In een Hollands eethuisje vraagt de ober aan een klant: waarom eet u uw biefstuk niet op, meneer? Hij is nog te warm, ober. Waarom blaast u dan niet? Ik ben bang dat hij dan wegwaait.

0: muziek in een dialect van heel gewoon en soepvlees en pudding. Je hoort het er trouwens ook wel in Oudemarm te rijden, want ja, de vakanties zijn begonnen, de schoolvakanties en komende vrijdag begint de bouwvak. Je, ver het noorden en ze spelen het Oudemarm maar ik weer in op diverse dingen te organiseren. Op een brink, daar wordt jong van jouw 18 tot jouw toven een tropical night georganiseerd. Terug de partyband Sunshine en die verzorgen de muziek. Dus de jongens, de organisatie voor bezoekers, dat zij dat wollen de in tropische kleren te komen. Nou, ik denk dat de temperaturen hier nou nog net de hele dag omviel, maar dan zal dat wel los herinneren. Dus dat doen in orde, madam. En we gaan nu naar de Lemmer. Daar is een voormalig pand van de Sparren onder Limbaan. Dat is al jaren leger en bloed en de gemoederen bezig houden. En ooit weer de plan voor appartementen of starterswenningen. Maar die jaren later stiet het gebouw nog steeds onverzorgd bij. En inwenden die spreken ervan als een doorn in het oog. En ja, het wordt wel echt tijd voor actie. Daniel van RTV Spannenburg, die weer in de Lijmer. En die spruts met enkele lemsters.
1: Ik sta hier op de Lijmbaan op een Lijmer bij de Oude Spar. Het pand ziet er aardig voor het eerst bij. Al een eer als sjouwer. Wat vinden de lemsters er eigenlijk van?
2: Ja, nou, een rommeltje.
3: Nou, heel verschrikkelijk eigenlijk.
2: Er is niks meer aan.
4: Heel jermoedig zootje. En een aanfluiting. Want ja, wij weten dus je oor. En dan zie je ze in dat pand af.
2: Dat duurt al veel te lang. En het is een doorn in tegen van de inkomst van de Lijmer.
4: Wij klagen er al 30 jaar hoor. Toen er nog een winkel in zit, dan weet je, nou ja, oké, er zit nog een winkel in. Maar ja, nou ziet het alweer. Hoe lang is de Albert Heijn hier alweer? Zo is hier? Zoiets? Nou, zo lang ziet het er alweer zo bij.
2: Die het nergens naar heet. Dit moet gauw oprommen worden, zo gauw mogelijk.
4: De laatste size hier ziet het helemaal leeg. Maar het ziet al 32 jaar te vertutten. Nou ja, kijk, als de eigenaar geen yield heeft, de gemeente er niks aan dacht. Ja, ze is het maar.
2: Het is jammer genoeg, zeg ik. Ja, het is van Gert. Ja. Je kreeg waar wat er wil. Dat is het punt uiteindelijk. Nou. En de gemeente heeft niks te zeggen. De plannen zijn er al die wel, maar ja, de centen denk ik nou.
4: Ik ben bang dat het nog een hele lange weg wordt.
5: Weg met die rommelbord!

Jack Jersey, dit nummer dat jij eruit bracht in 1980. Dit is een nieuwe versie. Hij heeft een hele EP uitgebracht. Alle hier met diverse nummers erop. Dat is Sri Lanka, My Shangri-La. Van Jack Jersey. En andere nummers die ben ik te beluisteren via de streamingsdiensten. Er is een tuinfeest in Bakhuizen. Dat wordt gehouden bij het dorpshuis De Keerte. Daar is een grote tuin, denk ik. En daar wordt het feest gehouden. Het begint om 4:00 en besteedt het optreden van Tukker FM, All That Folk en Klaas Henstra. En Power Range en Asbest. Nou, die heeft net zo goed Asbest. Nou, de organisatie verwacht een heel mooi verschillende muziekstijlen. Dus variërende van muziek, feestmuziek, rock. En de kaart kost je €20 in de voorverkoop en €12,50 onder kassa. En band tot en met 12 uur, die binnen gratis toegankelijk. Voordat we naar Dubbele Cappuccino te gaan, hebben we een nieuwe single van Emma Heesters. Die heeft een mooie plaat gebracht en die heet Heartbreaker.

0: dubbele cappuccino nummer 460 van Sniffen de Tears. Twee nummers van Sniffen de Tears. Sniffen de Tears is een Britse rockband uit Londen. En dit bekend waar toch dit nummer drijven ziet uit de 1989 in die buurten. En daarvoor draaien we nog een nummer uit 1982, Hungry Eyes, een minder bekende nummer van Sniff and the Tears. Nou, dat zou weer de dubbele cappuccino van deze sneeuw, de 11e juli. En er is hoort ik een marathon in Sint-Niek bij Manege de Oorsprong. Dat wordt de 34e editie van de marathon voor ruiters en menners houden. Dus voor liefhebbers van de hindersport is dat een mooi iets om daar even heen te gaan. Rond 1 uur starten de eerste ruiters, waarvan daarna de menners volgen. En vooral kennen deelnemers, dat we juist er van nou jouw roeren kon ze parcours in verkennen. En de wedstrijd die maakt deel uit van een simmercompetitie. En wordt verrieden tijdens de regels van de KNHS. Nou, het zou weer de vorige week ik wat bij de manege op 12 weken lint weer dat ik er werd. En dat toen weet ik alweer ik nog zo warm. Ja, er werd toen ook nou een beetje kritiek op social media. Ik wel een hoor van, ze die hinders en zo aandacht. We gaan even naar de Lemmer. Want in Lemmer waren het de Arne van Dijk. Hij is zo'n zondag en Arne Sjongt. En hij had al zijn cd uitgebracht. En ja, nou het de zoon van Arne van Dijk, Arend, die had Arne verrast met de vieze liedjes op Spotify te zetten. En Siska van RTV Spannenburg, die ging hem bij Arne visite en spruts met hem. Maar eerst even de zangkunsten van Arne.
1: En hoe viel dat nou om op Spotify te staan?
2: Nou, ik ben wel heel verrast en bijzonder, ja. Deze cd is een Jiddisch cadeau van mij. Omdat ik bij Jannie Brandsma zangles kreeg. En hier achter mijn koor. Als op een gegeven moment besloten mijn koor, mijn band en mijn vrouw, dat ze het leuk vonden om de liedjes die ik zong, om daar een compilatie van te maken en dat op cd te zetten.
1: Hoe grutske je weet dat gewoon deze cd vooral uit familieleden besteedt?
2: Nou, dat is gewoon super. Ik bedoel, het is gewoon het is eigenlijk een familiegebeuren. Ik ben er heel wijs mee. Ik, als ik mijn dochter hier zag, in het begin had ik heel emotioneel geweest. Want ik het soms alleen nog tussen en ik draaide hem ook. En als ik dan een vrouwtje hier, dat is gewoon, dat komt heel dicht bij die.
1: Wat vind jij zelf nou het mooiste noemen gewoon op de cd?
2: Nou, eigenlijk, er zit een speciale betekenis bij, Love Me Tender.
1: En wat is die betekenis?
2: Nou, dit is een liefdeslied. En mijn vrouw is er ook al in bij, dus dat zong ik dat voor haar.

0: will.
1: Ruime tender van Anne van Dijk. En Ute Lemmer stiet al hier op Spotify. Het is trouwens een oud nummer van Elvis. Love me tender. We gaan even een band geven dit weekend. Stiet band te geven. Teken van de trek. En tussen de soort deelnemers die is ik Amber van Goslinga te vinden. Ze heeft een opvallende trekker en dat is een roze lelieland. En ze probeert in de trein Heloton, de hobby sportklasse, een goede mogelijke afstand deel te zetten. Ja, en de liefde voor de trek die zit al jong bij haar erin. Maar in de dream heeft ze nog altijd een eigen roze trekker. Die dream heer ze. Nou, hoe dat zo geënt is, RTV Iris van Bosma van RTV Spannenburg, die spruts me haar.
2: Ik zal het weekend mooi dan om trek in band te geven.
3: En wat houdt de trek precies in?
2: De trek, daar heeft een baan van 100 meter. En daar heeft mijn trek en dan loopt een sleepbaan mooi. En die sleepbaan wordt elke meter wat er zwidden.
3: Ik heb deze trekker nou draai hier, dus de paard die ik altijd met mijn hartje trekken mooi. En we hebben zo'n vrouwenwedstrijd in hier in de buurt.
4: En wat voor trekker haast toe precies?
3: Dit is een Leland 384 uit Jontje Zantig. Standaard heeft die trekker 64 pk en hij draait nog 134 pk. De naam van de trekker is Ladyland, omdat de trekker zelf een Leland is. Maar ik kan hem roze maken, dus vandaar de naam Ladyland.
4: En wanneer toch zo van ik wil een roze trekker aan?
3: Nou, dat is al heel lang geleden. Ik wou vroeger altijd al een roze trekker. Alleen toen had je een trekker roze, maar dat mocht net. Toen heb ik mijn eigen kocht. Ik ben heel druk ontwerp in wist. De binnenkant in het blauw. Hoe bereid je voor? Ja. Ze zijn volle mogelijk pk's uit een trekkerkrent te krijgen. Elke trekkerbaan is weer oors. Elke groen is oors. Hij is de klooibaan, een zandbaan, hij is de veen. Dus je kan een bandenspanning op onpas. Je kan het bedje mooi gewichten om dat meer naar voren te hingen of meer naar achteren. Ja, hij is een heel reglementenboekje geweest om in Schotland.
4: En had u dit hier oors voorbereid als normaal?
3: Wij hebben van het winter hebben er een grotere bronspomp op zetten. Normaal kakt hij altijd wat in. De laatste twee wedstrijden toen koers in pk's wil horen, dus dat is wel mooi.
4: En oefen je hem je tuzek?
3: Nou, we kennen direct zo even oefenen en wat er doet.
4: Hoe doe je hem dat dan?
3: Nou ja, de horen trekken er achter en die op een rem zetten. Het doel is neus kom heen, geef voor de prijzing in.
4: Als dat vertrouwen niet?
3: Bietje.
5: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer. Oma gaat na lange tijd weer eens uitstappen. Maar dan moet ze natuurlijk wel mooi zijn en lekker ruiken. Dus pakt ze de deo-fles en spuit minutenlang onder de ene oksel en daarna nog eens uitgebreid onder haar andere oksel. Vraagt haar kleinzoon. Oma, denkt u wel aan de ozonlaag? Zegt oma, ja hoor, dat doe ik zo, met een washandje.
6: Dat is toch ongelooflijk.

0: Nederland.
1: Ja, de witte lederhozen, oma van even chef van Wien die ik er. En dan hiet dat ergens tegen. Ja, van het Zinnertaler Jodeltrio. Nou, je hoort het er in Koudum, iedereen wat. Dat is een simmerfestival. En dat begint om 10 uur tot 4 uur in het centrum van Koudum. Dat zou wel merken wijzen. En wat muziek en zo. Gezelligheid alom in Koudum. Nou ja, waar is het eigenlijk? Is net gezellig, kan je wel stellen. Ik ben daar komen een bekend match van de Turboschijf. En dat ben... het is een Nederlandstalig nummer, het heet Vuurwerk... en het wordt vertolkt door Senna Williams en Sven Verstegen. Ja, ze zijn beide jongens, ik solo, maar ze noemen anders dan... ja, gaan die artiesten samen en dan brengen ze together, brengen ze dan een plaatje uit. Senna, die het al diverse hits uitbracht en Sven, ik en ze hebben... dit nummer Vuurwerk uitbracht. Trouwens, Senna, die kennen we nog van The Voice Kids. En via dus van het Levenslied. Nou, voor de komende 12 weken is dit de Nij Turboschijf.
2: Radio Spannenburg.
0: Elke keer is het vuurwerk.
1: Van Senna Williams en Sven Versteeg is de Turboschijf.

0: Senna en Sven Verstegen of Senna Williams, zou ik het eigenlijk zeggen. Want het is geen liefdeskoppel, maar gewoon een zangkoppel. En hun nieuwe plaat Vuurwerk is de komende 2 weken de turboschijf hier op Radio Spannenburg. En dat is een plaat die veelvuldig voorbij komt in diverse programma's. Ik trouw nog even een rectificatie van de, ik zei Simmer Festival in Koude, maar het is gewoon een Simmermerk. Of gewoon, dat ken ik leuk wijzen en goed wijzen. In Koude, begin straks om 10 uur, dat duurt tot 4 uur. Nou, mooi weer voor, het is nou nog donker, het is nou net zo warm om een uur de merk heen te gaan. In Heerenveen, die maakt het zich op voor een historisch sportmoment. In 2030 worden de Olympische lange baan schaatswedstrijden van de winterspelen verhouden in Tialf. Ja, het is de eerste keer dat Nederland een onderdeel is van de Olympische Winterspelen. En de keuze voelt dus op Tialf, omdat Frankrijk, het gastland van de Winterspelen, net zelf oes aan mooie ijsbaan beschikt voor de 400 meter ijsbaan. En RTV Spannenburg die ging even in Heerenveen de dik op om te vragen wat vinden de meesten er al van.
1: Ja, dat heb ik net.
2: Ja, dat de Olympische Spelen hier komen, ja.
1: Nou, het is mooi. Maar ik ga er niks mee.
3: Dat maakt mij niet zo heel veel uit, denk ik. Wordt heel druk op stap.
1: Hartstikke leuk.
4: Olympische Spelen, hè? Dat komt nog in Tialf met skaat. Uniek.
5: Ja, leuk. Ik ben zelf ook schaatser, dus ik vind het leuk dat het hier naartoe komt.
6: Natuurlijk, dat is de beste deal die we herkennen.
7: Nou, prachtig. Ik ken het mooier.
8: Ja, zeker. Hier en daar natuurlijk al een beetje verder yet. Maar dat is het definitieve hier, dat is juist. En daar ben ik blij mee.
9: Ik denk dat er een hoop volk op me heen komt dan.
5: Ja, ik denk dat het goed nieuws is voor het centrum en voor de horeca. Dus alleen maar leuk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel er stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: Eerste plaat in 12 uur van de gezelligste nummer is van Nieuwse Dagen en Laughter in de Rain. En dat komt uit
1: 1974.
2: Dit is de gezellige Sneuntemoorn, mij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is Bergenau.
0: Dus eruit welkom bij deel 12 van de gezellige Sneuntemoorn op deze 11 juli van het jaar 2027. Ja, nou noem ik gezellige Sneuntemoorn. Minder berichtgeving, meer muziek. Getrouwd naar in je item trouwens. En de plaatse verhaal komt nog voorbij. Waarbericht van Jan Lol, Katruidertje platen. En vier nummers uit de top 100 van Jochen Soizes 60. Misschien nog een per agenda punt. Maar we gaan eerst even naar Sleeta. Want het is ja, de eerste vakantie is binnen. We begonnen. En dat betekent dat elke vreet het kanon in Sleet wordt uitschieten. En een verslagjouwer van de grote Friske Matten. Die weer daarbij. En die sprutsen even met. Hoe heet het? Met zijn schutter. En dat klinkt dan zo.
6: Ik ben je schutter. Bij de stadsschutter uit Sloten.
7: Ja, maar wat is een schutter?
6: Ja, wij zitten hier het kanon nou. Krijg het vroeger. Een schutter die bewaakte vroeger de stad. En dat doen wij nou nog steeds nooit.
7: Waarom doe je hem dit?
6: Dit in ere te houden. Dat dit net verlenen wordt. En om de mensen te laten zien hoe het vroeger altijd ging. Vroeger werd het natuurlijk om de stad te verdedigen. Dit kanon werd echt gebruikt om de stad te verdedigen. Het zijn de boten die aankwamen. En de Spanjaarden binnen hier vroeger nog geweest.
7: Wat is deze club? Een stichting? Is het een vereniging?
8: Een vereniging. He, en de vereniging had het doel, ja, dat is ze dan een reenactment. Dus de historie weer ombrengen, nijspeelje.
7: Is het gevaarlijk?
6: Het is in principe gevaarlijk. De mensen willen weten wat als dorst. Maar zouden wij het doen, kan er eigenlijk niks gebeuren.
8: Wat Jim net zegt, ik ga al om 6 uur, Jalve 6 en fot. En dan ga ik al bij de boten langs. En hoe de terrassen, dat ze hier jong komen moeten. En dan altijd samen met de volk is, want het is de eerste keer. En wij hier net eens, omdat de vakanties naar mijn krek begonnen binnen, hier net eens een volle volk verwachten. Dus dat is een boppenslag.
6: Dit kanon kon vroeger een 12 tot 12 hele kilometer vier zitten.
7: Zo.
6: Dus dat ben ik, dat is best wel groot. Maar dat wie mij 6 pond bus kruurt. En wij gooien er nou wat minder in. Want dan kunnen we er net meer omheen steken.
8: Nou, het kruut is een ding wat steeds moeilijker wordt. He, want we worden steeds meer eisen gesteld. Dan moet ik een peer van u met een vergunning ha. Die moet ik een keer per jaar naar de politie. Voor een vragenlist en een onderzoek. Om dit dwaan te maaien. We maaien dit alleen nog in historische context dwaan. Want Brulhoff en de Vreesus wel eens van, kun je hem even zitten? Ja. Ja, geen historische context. Dus dat valt net onder de vergunning. Dus kunnen we het net dwaan.
7: Wat voor gevaar kunnen wij dan?
6: Gehoorschade is natuurlijk één. Daar moet je gewoon goed om denken. En ten tweede, ze is natuurlijk wel mooi dat de vuur uit de loop waar komt. Dus we moesten gewoon rekening mee houden dat de geen mensen voor de loop langs rennen als het kanon laden is.

Take Me Home, dat komt van de Britse songer-muzikant Kay Ray. Je te jij niet een gezellige snuun te moan. Ja, moan dan is het weer snijn en dan is het op immer weer zondags te bescheiden op de ARD. En dat doet ik een Nederlandse jongeres uit Limburg, dat er aan mij, Naomi Stern. Hier komt bekend wat wel regelmatig draait in de gezellige snuun te moan. En bij country folk en rock'n'roll en die Duitse slager uit Lederhosen parade. En zij wie ik de eerste turbo schrijf, maar het nummer Ich liebe wie die. Even zien. Ich liebe wie is meer geveild. Nou, en datzelfde nummer, dat is remastered. En dat vertolkt ze mooi in de. Immer weer zondags op de ARD. En ja, dat is een ongepaste versie. En ja, ze doet mij maar een soort competitie. Hoe het precies werkt, weet ik niet precies. Arne van den Berg die vertelt er van een beetje van alles en meer over hoe dat alle werken gaat. Maar nou even de remasterde versie van dat nummer wat zij mooi mij optreedt in Immer weer zondags.

0: Goedemorgen op de televisie op de AD, immer weer de zondag. En ze zit in een soort competitie en daar kan je hem haar stemmen aan. Het is Naomi Stern. Ze komt uit Limburg.
1: Humortime.
2: Meneer de Vries moet voor zijn werk een boottocht maken. Om niet misselijk te worden gaat hij naar zijn huisarts om een middeltje te halen. Deze adviseert hem om vlak voor vertrek een dikke liter tomatensoep te eten. Helpt dat dan tegen zeeziekte? Vraagt de Vries verbaasd. Nou nee, dat niet, maar het kleurt wel mooi met het blauwe water.

0: het gaat er meer. Ik ben heel soort tinker op een koolstje. Op het ogenblik is er wel aardig warm. Een dikke hitte al daar in Italië, Frankrijk, Spanje. Arjen, zonneschijn en blauwe zee. 2008.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Buiten mag de zon dan schijnen, maar in mijn hart stroomt het van de regen. Al dagen achter elkaar. Ik weet niet meer wat ik moet doen sinds jij uit mijn leven bent verdwenen. Dwaal maar wat rond in huis, maar ik heb niks om handen. Alles lijkt nu zo zinloos. En weet je wat het ergste is? Ik weet nog steeds niet waarom je weg bent gegaan. Waarom zei je me nou niet gewoon wat er aan de hand was? Dan had ik er misschien wat aan kunnen doen. Maar nu is jouw vertrek één groot vraagteken voor me. Je weet toch dat ik van je hou? En je weet toch ook dat ik niet alleen kan en wil zijn? Ik voel me er echt ongemakkelijk onder nu je hebt gezegd dat je niet verder kan met me. Het kwam compleet uit de lucht vallen. Er was niet eens een klein voorteken. Ik weet zeker dat je me best nog wel ziet zitten, maar blijkbaar is er iets tussen jou en mij in komen te staan dat ons uit elkaar heeft getrokken. Mijn hart huilt om je elke dag weer. Ik hoop dat je je besluit nog terug wilt draaien, alleen vraag ik me af of je dat nog wel wilt. Maar ik heb wel een vermoeden. Ik denk dat ik wel weet wat er tussen jou en mij in is komen staan. Niet jij, niet ik, niet wat we samen hadden. Nee, het waren die vrienden van je. Die zogenaamde goede vrienden die altijd alles beter denken te weten. Die vrienden die je de hele tijd hebben verteld dat ik niet goed genoeg voor je ben. Ze hebben je uiteindelijk overgehaald om bij me weg te gaan. En ik had het kunnen weten. Zij zijn de kwade geesten geweest in onze relatie. Alles hebben ze verpest voor ons. En dat is pas echt hartverscheurend.

0: Ja, dan weer de platen en zijn verhalen weer bij een bijdrage van Bart van Leeuwen. En dat weer het nummer van Eric Clapton en Tearing Us Apart. En samen met Tina Turner weer trouwens uit Njochentje Zoon en 80.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lolke van Ommen.
0: Jan Lolke van Ommen, hebben we een lijn. Goedemorgen.
2: We hebben een hele goede morgen, Anne.
0: Ja, nou, het is nog een beetje donker, hè? Ik vond ik
2: ja, het is wat, wat donker, wat mistig, wat diezig. Het is af en toe zelfs wat motrein. Ja, het is even wat onwaar aan het, in het begin van de morgen. Maar dat hebben we deze week wel vaker, jongen.
0: Ja, want toen ik hierheen fietste, ik vond het nog wel een beetje frisjes. Ik denk,
2: ja, we kunnen wat fris. En als je de huis nou koeler wollen, dan kun je dat nou mooi dwalen. Want dat zij is het wol. Dus je kan er nou wel mooi het huis even koelen in die zin.
0: Ja, nou goed. Ja, hoe komt het voor de komende weken? Want ik heb links en rechts dat het weer heet wordt.
2: Ja, het wordt heet. Het wordt de komende dagen prachtig mooi simmerwaar. Ja, afhankelijk weer van je zitten. Want als het in Zuid-Nederlands is, dan wordt het alweer gauw... 30 plus en soms werd trein 30 tot 34 graden. Maar ik denk dat we bij u best een prima watertype krijgen. Vooral als wat meer naar de kust giest. Isomar, watergebied, ja, daar denk ik dat het gewoon rond de 24 graden nu komt. Maar via de provincie, in het zuidoosten, een deel van uw provincie, zal ik geregeld de 30 gaan tikken.
0: Oké, okay. Nou, zet het maar even op een rijtje voor de komende weken.
2: Zal ik even doen. Als wij sjuggen, nou, de actualiteit. Nou ja, anders zou je trekken al bewolkt. Voor volle meesting zal het misschien ook wel even vielen als een lietse adempauze. Maar de zinnen komt er straks wel weer aan. Eerst dus de bewolking. Volle plakken op dit moment zo'n 16 tot 18 graden in het kust- en watergebied. Dus het is ja, een iets hogere temperatuur. Maar het zal Juwet nog wel weer op en neer. We gaan, zoals het nou liep, het duurt wel weer richting de 24, 28, misschien wel niet 120 graden. Eerst de verwachting van de morgen. Nog een volle plak een kietje bewolkt. Zodra de zinnen iets hoger komt te staan, dan zal je merken dat die zinnen de bewolking fut zal branden. En in de rin van de morgen zal de bewolking dan ook vrij snel oplossen. Ja, als we dan sjuggen naar vanmiddag, ja, dan is het stralend waar en dan is het maar zo'n 20 tot misschien 31 graden lokaal simmers tot tropisch warm. Er stiet een matige noordoostenwind, vooral in het skaat brengt die wind wel wat verkoeling omdat de lucht net zo vochtig is, gelukkig meer. En ja, als we sjuggen naar de strand en in het noordelijk kustgebied is stiet er een matige tot vrij krachtig wind in het noorden tot noordoosten. En dan wordt het maar zo'n 22 tot 24 graden wat minder warm. En in het kust- en watergebied, ja, dan heb je kans op wat wolkenfilm van OC. Maar om en al wordt het dus daar ik gewoon simmers warm. Joen in het zuiden midden van uw provincie, nog op verschillende plakken, ja, simmers dat tropisch. En de zin is kind en temperatuur dat langzamer, dat de hele wegen die joenbloed het, ja, denk ik daar wel in het midden en in het zuidelijke part van uw provincie simmers warm. Letter in de joen daalt de temperatuur derk onder de 24 graden. En via de noorden daalt de temperatuur wat sneller en dan gaan we richting de onder de 20 graden. Ja, als we sjuggen naar het noordelijk kustgebied, ik heb wat bewolking voorkomen, maar via er is het helder waar. Komende nacht daalt de temperatuur zo'n 14 of 15 graden. En het is helder, maar in de beuzing erin van de nacht weer kans op wat bewolking. De wind neemt af en die wordt zwak tot matig van kracht. Dan, morgen. Het waar van de morgen, ja, liep het eigenlijk sprekend op dat van Juwet. Op Nijskien te zinnen volop, verschillen er enkele sluierwolken. In het binnenland wordt het ja, zo'n 28 graden. En in het noordelijk kustgebied en op de Waddeneilanden wordt het wat, terug de wind van zee wat minder warm. Dan wordt het best wel 24 graden. Voor beide dagen hield dat we een hege zinkracht hebben, dus Juwet en morgen. Dus ja, insmaren is echt wel ja, een must. Dan de rest van de week het warme zinnige waakrijd eigenlijk op Menje. Een passend vervolg, want het wordt op Nij zin oeitten en een warme dag in het binnenland op Nij tropisch heat. En in het kust- en waakgebied weer wat leger. Het rode wind die uit het noorden tot noordoosten komt. Tijdens is het minder zinnig en dan de dagen daarvoor, want we krijgen wat meer hege en middelbare bewolking te maken. Maar op de meeste plakken bloedt het droog. En deze bewolking die zorgt dan ik weer voor een heugere luchtvochtigheid. Er werd toch het broeierige rank en gevielen. En de temperatuur die komt eruit tussen de 24 en 28 graden. Daarna is kind te zinnen, maar grote regelmaat is het op wijze en mogelijk ik tongensje nog simmers dat tropisch warm. Letter in de nieuwe weken, ja, dan neemt de kans op buienta. En wordt de heetste luchtsoort en ik verdreun. Hoe warm het volgend weekend wordt, is momenteel nog redelijk onzeker. Maar waarschijnlijk krijgen we vrij gelukkige middenwaarden tussen de 20 en 22 graden. En geregeld is ruim wetter, maar de wind die dus meer naar het noordwesten draait en die daar ik in de handen helpt. Dus die noordwestenwind die komt erin en daardoor zal het in het kust- en watergebied wat koeler wijzen dan in vierde de provincie. En zal het dus ook wat wisselvalliger worden. Koud wordt het zeker net, maar temperatuur tussen de 20 en 22 graden. Ben misschien voor sommige mensen, ik wil even in de uitkomst. Tot die tijd temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Muis vaak wat bewolking, midjes vaak. Dus op en top, simmerwaar. Op mijn wieken.
0: Joloke, bedankt voor die bijdrage. En ik heb begrepen dat ook eerst er op uit. En mijn wieken, dan jaren we die van een mooie locatie, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel. Nou. Dus denk ik wel van u. Dus dat zal ergens van een wat naar wel wijzen, denk ik. Ja. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, hou eens even op een hechte. Hey, bedankt. En ik zoek je een goede vakantie.
2: Dankjewel, Arne. Tot na een week.
0: Hoi, hoi.
1: Die Deutsche Leute Top 3.

We winnen batterijnummers hier op Radio Spannenburg. Nooit waarbericht van jouw lolleke. Want het is de 12e sneeuw van de maand. En we doen wel altijd draaien. Duitse plaat. Nooit waar. En dat weer Abendwijs. Maar Bravo's in stand. Nijplaatje. En daarvoor hebben we Maria da Vinci. Maar Alain Alexander. Du bist de muziek voor mij. Ik een nijplaatje. En Sandy van Rij. Maar Deine Art zu leben. Ik heb een nieuw plaatje binnen alle je draaien. Een nieuwe Duitse plaat hier in de gezellige sneeuw te morgen. En zo ben we tak om het laatste item van dit programma. En dan binnen vier nummers uit de top 100 van een jochentje in 66. Vorige week bij weinig ben Jochen een 80. Heb ik een vierde mijn nummer. Ja. Dan moet er wel ondersteunen, want dan werkt het net. En dat is nummer 88, Twice as Much and Sitting on a Friend.

0: Ja, dan winnen we jouw nummer uit de top 100 van Jochen Tjen, 66. En het weer 84, El Martino met Spanish Eyes. En op 86 hebben we de Trucks met I Can Control Myself. En op 87 hebben we Ferry Gernard, een Franse jonger. Maar Ring Ring, Got to Sing, hij zingt wel in het Engels. En op 88 hebben we Twice as Much, My Sitting on the Prince. Nou, dit biedt er weer. Straks om 11 uur, dan hebben we Spannenberg en Nijs. Juurt mij Duitsen van Goslinga. En van de midden tussen 1 en 3, dan hebben we Country Folk en Rock'n'Roll. Mij Arne van den Berg en Johannes, wat mij betreft, tot na een week. En de laatste is van Hiske Oosterwijk en Niels Voskuil. En die hebben vorige keer een plaatje maken met Hardy Fest. Ik zou zeggen,
1: doeg!
0: Tot na een week. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijsweekend met Doutzen van Gosliga.
2: Welkom bij het Spannenburg Nijsweekend van sneun 11 juli. Mijn Nijs en Erfdegrong, Ute Frieske Maren. Dadelijkste onderwerp van deze uitzending, maar nou eerst A Flock of Seagulls.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekend. Met Doutzen van Gosliga.
1: Goeiemorgen, het is 10 minuten oer Olven en van harte welkom bij het Spannenburg Nijsweekend. Dadelijk zest het Nijs uit de regio. Een paar kilometer van het festivalterrein in Sint-Niekwij weer verliezen sneun een orde onrest te vinden. Bij de viskwevers van Autopark Friesland waar voor het eerst een hele nacht trog visken. In de kweekvevers zwemmen visken van wel 12 meter lang en die litten haar net zomaar vangen. Verder dit oeren omtinken van de evenementen. Vanzelfs gaan wij het oer de start van de Frieske Ballonfeesten. Dit hier wordt een bijzondere mijlpaal viert, want het evenement bestaat 40 jaar. En dan het waar, het is hier al heerlijk zimmerwaar en dat zult de komende dagen nog wel even aanhouden. Hege temperaturen en nog meer zinnen. Dadelijk om 11:30 kreeg ze details wie het weidig van Wamel Jan Loken van Ommen.

0: Dat weer James Brown, My It's a Man's World. Voorwaar het festivalterrein van Beach Rockers was schoen hier verliezen sneun, wie er een paar kilometer verderop een orde onrest te vinden, bij de viskwevers van Autopark Friesland waar het voor het eerst de hele nacht trof visken. Ik praatte met eigenaar Piet Minema en een tal enthousiaste viskers.
1: Lekker bro!
2: Monster!
0: Piet Minema, we staan hier onder het reek van Beach Rockers. Hier is het een stuk rustiger.
1: Ja, hier is lekker hè. Dit is rust. Dat is de bedoeling hè.
0: Wat doen we hier?
1: Wij hebben hier van jou een nachtfeestje. En dat nachtfeestje dat, hebben we hier nou voor het eerst georganiseerd. Voor u is nee. En we hopen dat dit wat omslaagt. Dan doen we dit vaker.
0: En wat voor visvievers binnen dit?
1: Dit binnen, daar hebben we de eerste viever. Dat is een belevenisviever. Dit is de Big Game. Hier zwemmen de hele grote jongens. En dit is ook een belevenisviever. Dit is de wat gruttere visjes. En de meerdere vissen.
0: En om wat voor visken gaat het dan?
1: Dit is een karpervisje, meervalvisje en steur.
0: En hoe groot ben je die?
1: Tot 2,35 meter.
0: Wat voor gewichten geeft het aan?
1: 80, 85 kilo, dat ben je al de grootste. En dan uiteraard de liedjes, nou ja, de hest krijg ik wat filmen ook. Dus dat ben je de jong.
0: En het ben kweekvievers, hoe makkelijk is het om je te visken?
1: De belevenisviever is verschrikkelijk makkelijk om te visken. De Big Game is een... Dat is een spultje, ja, dat best goed vis krijgen. Dat lukt net iedereen om hier een vis te vangen.
0: Wat maakt het hier een goeie visje?
1: Ja, wat maakt het hier een goeie visker? Ja, dat is moeilijk uit te lezen. Als je een biet hebt, wie het al. Maar de grote jongens zijn net makkelijk te vangen. En die werken beslist net elke dag. Ik vond de grootste die zwemt, ik denk dat het nou 2 liter is dat die vangen is. Die liet zich net makkelijk vangen, hè. Zelf al hem aan de kant, dan hest hem dan net binnen. We hebben ambulances voorlezen, voor die, hoe heet die ding? De brancards. Daar moet ik maar uithelden, want ze pas je net in net. Ze pas je absoluut net in net.
0: En zit er nog een bepaald doel om deze nachtvissen? Ja, is het een wedstrijd?
1: Nou, nachtvisje, het is net in wedstrijdverband, dat doen we nog net. Dat hebben we zin hebben net in, want we willen eerst zien hoe het je oorslaagt en wie het is hoe het snuif giet. Dat moeten we allemaal nog zien. Dat zal we vandaag zien. Maar altijd heel goed wil, dan zal we hier inderdaad in wedstrijdverband zal we hier wat op terugheen. Uiteraard. En dan doen we hetzelfde als het duivisje. Want we hebben in het begin van het jaar en in september, dan hebben we hier ook uiteraard viswedstrijden. Dan zitten alle vijvers vol.
0: Maar Jan, maar waar bist u hier, Joert?
3: Ik ben hier met mijn zoon Albert en mijn kennissen Patrick en Hans.
0: Kom je hier vaak?
3: Ja, regelmatig. Ja.
0: Wat is er zo mooi, hoor?
3: Alles. Het visken, de meesken, alles. Ja.
0: En wat verwacht je jou van vannacht?
3: Ik hoop wekker te blijven.
0: Gideon, wat doe je hier?
4: Ik ben even lekker aan het nachtvissen zometeen.
0: En dus die is bij de moeilijke sleert, waarom net bij de makkelijke?
4: Ja, hier heb je een beetje uitdaging, hè. En daar zometeen vang je heus wel wat. En hier hebben we nou, wel eens wat gevangen. We hebben hier nog wel een dikke draan gehad. We hopen dat we die gewoon weer kunnen vangen.
0: Paul, wat ben je aan het doen?
5: Ja, vissen. We zijn aan het nachtvissen voor de eerste keer. Samen met Dennis. We komen hier wel vaker, even voor een viswedstrijdje. Soms ook met de kinderen. En dit is de eerste keer dat we... Dat we gaan nachtvissen. Dus we zijn heel benieuwd. De eerste hebben we net aan de haak geslagen. Dat was een hele mooie. Voor deze vijver nog wel aan de kleine kant. Dus we hopen op meer. Maar we gaan het zien. We zitten net ruim een half uur.
0: En wat is er nou zo mooi aan visje?
5: Ja, het wachten. Hè? Het spel. Adrenaline als je wat aan de haak krijgt. Dat triggert. En voor de rest lekkere biertje erbij en rustig zitten.
0: Als het waar van uw zwaar man, maar nou eerst muziek van Rod Stewart.

0: Dat weer James Morrison, My A Wonderful World. Het is jouw vertolven, tiert voor het Wabriocht van Jan Loke van Ommen.
1: Nu komen de dagen, dan wordt het toch wel weer heat. En de oudere weken wordt het toch wel op volle plakken nog gewoon somber waar. We trokken het toch soms ook wel eens chin voel. Maar dat wordt zoals het nodig de komende weken echt op en top goed maken. Als we zeggen, eerst maar eens de actualiteit. Op dit moment is het op volle plakken. Nog wat lege bewolking, maar die zal snel oplossen. Een plakmatje voor volle zinnen. In het hele provincie binnen er zinnige perioden. En die ben volop aanwezig, maar een sterk oprinnende temperatuur. Bij een matige noordoostmien. En dan wordt het uiteindelijk zo'n 20 graden. Alleen in de buurt van de grote wetteroppervlakken is het een fractie minder warm. 24 graden. In deze gebieden wordt het overigens een stikhutter. Maar in aanwezige wind maar zo'n 4 of 5 bevoor. Aan het einde van de middag in de jong krijgt het noordelijk kustgebied op night te matchen met een mistfield. En tijdens de nacht de snark en deze mist of legeringen bewolking wordt verder de provincie in trekken. De minimaal is het tussen de 16 graden en zo'n 18 verder de provincie. Dan gaan we op naar de morgen, ja, dan wordt het weer sprekend hetzelfde waar als Juwet. Op nij schiet de zinnen volop en verschijnen er enkele sluierwolken in het binnenland. Via de provincie dus wordt het zo'n 28 tot 31 graden. En in het noordelijk kustgebied en op de Waddeneilanden is het door de wind van zee minder warm. Maar toch nog heerlijk, hè, maar zo'n 24 graden. Voor beide weekenddagen geldt hetzelfde, dat het echt een hele zinnenkracht is. En daardoor is het belangrijk om je goed in te smaden. Want zeker in gebieden waar wat meer wind stiert, dan is het gewoon dat je kans dat je verbranden. Het warme en zinnige waar krijg je op manje eigenlijk een passend vervolg. Want het wordt op nij een zin oerjetten dag en een warme dag. In het binnenland wordt het op nij tropisch heat met waarden die rond de 30 graden uitkomen. In het kust- en waardgebied werd wat leger, trode wien van Oostzee. Op Tiesje is het minder zinnig en dan de dagen ervoor, want we krijgen wat meer hege en middelbare bewolking te maken. Op de meeste plakken bloed droeg. En toch wat de heugere luchtvochtigheid komt er wol in, werd er ook wat broeieriger aan kan gevallen. Ja, en als we dan daarna zoeken, daarna schijnt de zinnen maar grote regelmaat, dan is het op wijze en mogelijk ik op tongens regionaal nog tropisch warm. In het kust- en waardgebied elke keer een paar graden minder. Letter, volgende week neemt de kans op een stevige bui ta en wordt de heetste luchtsoort weer verdreun. Hoe warm het volgende weekend wordt is momenteel nog onzeker, maar waarschijnlijk krijgen we vrij geblukkelijk het middenwaarde tussen de 20 en de 24 graden. In het kust- en waardgebied waarschijnlijk alsnog een paar graden leger. Al met al liep het net raar. Als we zeggen naar de komende weken is het eigenlijk gewoon volop zimmerwaar. Met temperaturen die tussen de 25 en 30 graden liggen. Vanaf volgend week vreed, liep het onzekerder. En de staat van de bouwvak, liep het wat minder warm te worden. Want na weken.
0: Dadelijk is het tijd voor de evenementen. De 40ste editie van de Friese Ballonfeesten zet het eind. En het is aantellen naar de start van het SKS Scootjesiel. Dadelijk is het meer hoor. Nou eerst Get Down.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

Edwina Akda en de Munnik, mij de kapitein, deel 2. Op woensdag 15 juli is de eerlijkse simmermerken in Oudemarm. Op en om de brink staan het tientallen creme met streekproducten, ambachtelijk producten, mode, accessoires en lekkernijen. Daarnaast is er een speciaal spruitplein met producten voor poppen en bijen. De merk is vergeest toegankelijk en door het van morgens 10 tot middags 4 voeren. Ook in het centrum van de Jouwer is een simmermerk op sneun 18 juli. Bezoekers kunnen de hele dag langs de verskate creme strunnen en genietje van de sfeer die het in het centrum van het dorp. De merk door het van morgens 10 tot middags 4 voeren. Diezelfde sneun kunnen belangstellingen mij op de excursie Tietreis dwars door Midden-Friesland. In een historische oldtimerbus neemt Gids ieder weekend de deelnemers mij door de regio. Onderwijs vertelt er mij humor, mooie verhalen over de geschiedenis van de streek. De tocht begint bij het Nationaal Iepenbuffervier Museum in Oosterhuilen. Reserveer je kind via de website. Van woensdag 15 oond mei sneun, snijn 19 juli, steden de Friese ballonfeesten weer op programma op de Jouwer. Dit jaar wordt een bijzondere mijlpaal viert, want het evenement bestaat 40 jaar. Op de Nutsbaan onder Hut Dravenswij gingen alle joen tientallen lofballon de loft in, onder oren verskaten bijzondere special shapes. Op Vreed en Sneutenjong is er echt de traditionele Night Glow, waarbij het verlichte ballon op muziek een spectaculaire show verzorg je. Op het terrein binnen via de live optredens een familiekermis en verskaten mogelijkheden van hapke en een drankje. De Tangongtar terrein is vergees. Waar zelfs een ballonvaartmeidje kent, kan kaarten reserveren via de website. Daar is ek het volschrijnende programma van de ballonfeesten te vinden. Op sneun 18 juli gaat het SKS-kampioenschap Scootjesheelen weer van start. De eerste wedstrijd wordt traditioneel zield in Grauw. Onder mijn vreed 31 juli strijden 14 scootjes op olve wedstrijden, verspreid uit 10 Friese wedstrijdlocaties. Om het zilveren scootje en de Friese titel. Na de opening in Grauw docht het kampioenschap onder oren de Veenhoop, Jennewoord, Tehenne, Langwaar, Starem, Wortzijn, Elahusen, De Lemmer en Snitsoorn.

Dan krijg je van mij het kwartenijs. Het Jereveen maakt het hem op van een historisch sportmoment. In 2030 worden de lange baanskaatswedstrijden van de Olympische Winterspelen verrieden in Tialf. Het is voor het eerst dat Nederland een onderdeel van de winterspelen organiseert. Frankrijk is wel gastland, maar had zelfs geen geschikte 400 meter baan. Op een lemme bloeit het jedere sparpand onder lijnbaan de gemoederen dwaande hoorn. Hier en lien wienen de plannen voor appartementen en starterswenningen, maar het gebouw staat nog altijd leeg en raakt het verder in verval. Een soort lemsters vinden dat het nou echt tijd is voor actie en sjoegen het pand als een dwarn in het eeg. Bij een keerkomst van Dwarsbelang die blieken dat zowel Dwarsbelang als de gemeente op dit stuit net volle dwaan kennen. Neffens een inwenner stiert het poorn nog altijd op namen van een onderwielens verstoorne hierder en houden de erfgenamten ontnota geen stappen ondernomen. Muziekvereniging Euphonia uit Bakkeveen kan weromschen op een tiergeslagen Europees muziekconcours in de Duitse Raststede. Bij de European Music Contest hellen de marching band 2 zilveren medailles. In de marsbewerking klasse 1 eindigen Euphonia met 82 punten op een knappe derde plak. Bij de streetparade waart de vereniging vierde met 82,4 punten. Daarmee wie Euphonia echt de best presterende Nederlandse deelnemer. En tot besluit, McDonald's op een jouwer krijgt definitief geen toestemming voor een 30 meter hege reclamemast langs de A6 en A7. De Riet van de Steert had bepaald dat de gemeente de Friese Maren de vergunning terechte weger had. Neffens de heegste bestuursrochter weegt het behoud van het landschap zwider als de commerciële belang van de fastfoodketen. Wel bloeit de rondte van een reclamemast van maximaal 20 meter, staat jeder al in het bestemmingsplan Fastlijnwier. Dadelijks in de tweede uren jest u de tiende editie van de veekeuring in Balk. Maar nou eerst First Time van Robin Beck.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn met Doutzen van Gosliga.
2: Welkom weer om bij het Spannenburg Nijswiekijn van sneun 11 juli. Dadelijk gaat het door de veekeuring op het Haskeplein in Balk. Gisteren aas de meer oer naar Automatic van de Pointer Sisters.

0: Dat weer Black Betty van Ram Jam. Bij de veekeuring in Balkenende-Waasje draaide het net alleen nog om de mooiste kei en kelm, maar ook om vakmanschap en zawaaiing. De 10e editie van de keuring op het Haskeplein koerekken je op de meeste inschrijvingen eer. Verslaggever Siska Brunsma praatte met een tal deelnemers en juryvoorzitter Nico Bons.
1: Ja, ik ging maar deze co-rennen. En ik moet ze nog een keer doen. En ik moet volbrengen.
2: En hoe gaat dat dan, dat volbrengen? Wat moest er dan precies doen?
1: Nou, de hol omheen en dan ze rennen. En ja, dan zien ze wie de beste is.
2: En luistert deze co wat goed?
1: Ja.
2: Ja, is er zelf helemaal traind?
1: Nou, mooi hoort.
2: Luistert het lekker?
3: Ja, zeker. Heerlijk. Lekker warm.
2: En waar is dit?
3: Werner. De naam van de keel. Wat is de naam van de keel? Ik alwaar?
4: Tilda.
3: Tilda.
2: En heeft hij al de eerste keuring doen?
3: Ja, wij zijn nog helemaal klaar.
2: En hoe ging het?
3: Ja, dit keel is laatste wat helaas in de rubriek. En de volgende keel waar ik maar doen is vierde in de rubriek. En dan hebben we een prijs doen voor een schoonste redster, maar dus dat houdt in dat ik en een keel mooiste rondje doen.
2: En hoe traint je zo'n keel dan? Want toen heeft er wel een boel mooi zat als je in.
3: Nou ja, het begint eigenlijk mooi. Nou, we helpen er weer op. En dan even ongeveer onderkoor van, nou, we kennen hem allemaal koor. Koor rustig kan leren, rustig rennen. Als dat één keer kleur is, dan geven we op om skeren. Dan doen we een skeerbeurtje, dan we hem in de heren. En als les dan maakt je mijn schien dat hij weer mooi te pronken stelt eigenlijk.
5: Dames en heren, ik denk een prachtig kampioenschap hier voor de melkfase. Voor mij de kampioen en reservekampioen nog best dicht bij elkaar.
6: Ik ben vandaag jury, dus ik zet de dieren op volgorde. Ik beoordeel ze op hoe ze gebouwd zijn, hoe ze eruit zien, hoe ze zich presenteren. Dat is vandaag mijn taak.
2: En wat vindt u tot nu toe van de kampioenen? Want er zijn al een paar bekend.
6: Ja, absoluut. Bij de jonge kalveren en ook bij de oudere kalveren denk ik dat de kampioenen, nou, zeker bijna op nationaal niveau mee zouden kunnen gaan. Dus dat is erg fijn als jury om dat te kunnen zien. Maar ook het niveau in de breedte is gewoon erg goed vandaag. Onder in de rubrieken geen ondereind. Dat vind ik ook echt wel plezierig.
2: Want in de jongere categorie liepen net nog 15 kalveren mee. Hoe kies je dan die top 4?
6: Ja, dat is ook wel een stukje de ervaring om als jurylid daar naartoe te kijken. Ik ben zelf melkveehouder. Ik ben zelf actief deelnemen met koeien naar shows. Dus er zijn bepaalde eigenschappen die ik belangrijk vind. Het gaat met name over balans. Dat is dat de dieren gewoon zowel in hoogtemaat, in breedtemaat of in dieptemaat erg goed gecorreleerd zijn daaraan. Stappen op goede benen, goede functionele eigenschappen. En dieren die in ieder geval makkelijk oud kunnen worden. Dat is waar ik eigenlijk wel naar zoek die dag. En de show vandaag is natuurlijk een beetje als de Miss Universe verkiezing. De dame die net niet in vorm is, of die zal de Miss Universe niet winnen. En dat zal bij dit kalf precies hetzelfde zijn. Dus de juiste conditie, goed geschoren, goed gewassen, goed gepresenteerd, dat helpt allemaal mee aan de uitslag.
2: En hoe kan iemand ervoor zorgen dat hij goed gepresenteerd wordt dan?
6: Nou, er is veel trainen thuis. Deze boeren die hier komen met dieren, die zijn toch wel aan weken of maanden aan voorbereiding daaraan vast. Het is het kalf halstermak maken, het is ermee lopen dat ze volgen zoals je dat wil. Veel dieren worden wekelijks gewassen. Er zijn dieren die staan op een apart rantsoen om buikvulling en mest in de goede vorm te krijgen. Dus er is het heel veel werk en liefde eigenlijk wel aan vooraf.
2: En wat vindt u nu het mooiste aan deze dag?
6: Nou, het mooiste vind ik om in ieder geval ook de burger te laten zien wat wij eigenlijk wel aan het doen zijn. Het is de competitie als boeren onderling. Maar wie heeft nu het beste kalf en wie heeft dat het beste voor elkaar? Het is een stukje competitie, maar het is ook wel heel gewoon leuk om de burger te laten zien wat zijn we aan het doen. En ja, hoeveel liefde en tijd en energie steken we in deze dieren om ze op deze manier zo klaar te krijgen.
0: Dat weer Nico Bons. Van vee gaan we naar een virtuele simulator om nieuwe stokers en machinisten van het Woudergemaal op te leren. Wat dat krijgt inhoud, Jestza, nou eerst Animal van Neon Trees.

0: Dat weer The Sun Ain't Gonna Shine Anymore van de Walker Brothers. Het Woudergemaal Oppelemmen zette Nij een virtuele simulator in om Nije stokers en machinisten op te leren. Neffens Wetterskip Friesland is dat hut nedig, omdat het stoomgemaal troch de klimaatverroering heel tijd vaker in actie komen moet om oostallig wetter uit Friesland wij te pompen. Verslagjouwer Iris Bosma, sprutsmeijer Roen Reinhardt van NH Stenden, Lucette Kroon van Wetterskip Friesland en stoker Germ Huytema.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Voor het Woudergemaal hebben we een simulator ontwikkeld om de medewerkers van het Wetterskip die hier het gemaal draaiende te houden, om die te leren hoe het werkt met het bedienen van het gemaal, zonder dat daarvoor het gemaal opgestart moet worden. En dat is namelijk heel duur en dat vraagt heel veel tijd. En dat kun je met een simulator kun je dat oplossen.
3: En hoe is dat idee nou eigenlijk ontstaan om die simulator te gaan maken?
2: Nou, de vraag kwam eigenlijk bij het Wetterskip vandaan. Die liepen er tegenaan dat het steeds moeilijker werd om hun medewerkers te vinden die als zeg maar, stoker en machinist voor het Wetterskip wilden gaan of voor het Woudergemaal te gaan werken. Want het vraagt gewoon heel veel tijd om die trainingen te volgen en te onderhouden. Dus die waren op zoek aan het ook anders.
4: Want wat we zien is dat waar het Woudergemaal ja, eerst eens in de 5 jaar misschien een keer bij moest draaien, staan we nu bijna jaarlijks extra te draaien om het overtollig water weg te pompen. En dat betekent dat wij meer mensen nodig hebben, want ja, we draaien soms in shifts van 24 uur. Dus dat betekent dat je in ploegendienst werkt en dat je dus meer mensen nodig hebt. En we zien ook dat we het vaker nodig hebben. Dus meer mensen opleiden. En ja, dat kun je doen door bij wijze van spreken iedere keer het Woudergemaal te laten opstarten en weer af te sluiten. En met een simulator kun je dat eigenlijk op een hele goedkope, eenvoudige manier doen die ook niet zoveel tijd kost. Want het opstarten van een gemaal kost ook heel veel tijd.
2: Een simulator die bestaat eigenlijk uit 2 delen. Er is een deel wat je niet ziet, dat is een rekenmodel. Dus in een stoomgemaal is er stoom die energie voorziet en alles draait. En dat is een fysisch proces. En dat proces is in een rekenmodel gemaakt. En vervolgens is dat rekenmodel gekoppeld aan een grafisch model. Dat is wat je ziet, dat grafische model. En je kunt in het grafische model kun je iets doen. Een afsluiter dichtdraaien of de temperatuur verhogen of de druk verhogen. En dat werkt dan door in het grafische model. Dus je hebt direct, zie je het effect van wat je doet. Maar dan in de simulator. Dus je kunt hem helemaal bedienen in de simulator. En alle handelingen die je verricht, het effect daarvan, krijg je meteen de respons in dat grafische model.
5: En hiermee kunnen wij gaan testen, zonder dat we in de praktijk hoeven te draaien. En daarmee besparen we gewoon heel veel geld, brandstof uit. En kunnen we onderling veel meer oefenen dan dat we op dit moment kunnen.
3: En wat vind je ervan om straks om als een van de eerste met deze simulator te gaan werken?
5: Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Een nieuwe ontwikkeling, de toekomst. Zoals ik zei, we kunnen nu maar 2 keer in het jaar een dag testen. En dat is voor in de praktijk niet veel. Ik ben blij dat we dat zo meteen in een grotere groep achter de computer kunnen doen.
3: En denk je dat deze simulator je ook beter zal voorbereiden op het werk?
5: Dat denk ik wel. Hoe vaker wij dit doen, hoe beter wij erin gaan worden, hoe makkelijker het gaat worden. We merken dat het toch best wel veel tijd kost om nieuwe mensen op te leiden, om dit totale proces te kunnen uitvoeren. En daar zal dit zeker een steentje in bijdragen.
4: We hebben nu veel vaker met heftige regenperiodes te maken op land wat al verzadigd is. En dat betekent dus dat wij moeten zorgen dat het water zo snel mogelijk weer uit het systeem gepompt wordt, om te voorkomen dat mensen schade ondervinden of ongemak, overlast vanwege het water wat over kades kan lopen. En dat is in Friesland een systeem wat echt op centimeters gebaseerd is. En we moeten dus uit heel Friesland dan water zeg maar naar onze gemalen krijgen om te zorgen dat we dat naar het IJsselmeer of we hebben ook een aantal gemalen bij de zee staan, bij de Waddenzee.
0: Dat weer Lucette Kroon van Wetterskip Friesland. Dadelijk juist het waar. Nou eerst When Will I See You Again van de 3 Degrees.

0: Het is Jelve Ian Tiert van het Waar, maar Jan Loken van Ommen.
1: De komende dagen dan wordt het toch wel weer heat. En de oude weken wie het toch wel op volle plakken nog gewoon somber waar. We trokken het toch soms ook wel eens chin voel. Maar dat wordt zoals het nodig de komende weken echt op en top goed maken. Als we zoeken naar eerst maar eens de actualiteit. Op dit moment is het op volle plakken nog wat lege bewolking, maar die zal snel oplossen. Een plakmatje van volle zinnen in het hele provincie binnen de zinnige perioden. En die ben volop aanwezig met een sterk oprinnende temperatuur bij een matige noordoostmin. En dan wordt het uiteindelijk zo'n 20 graden. Alleen in de buurt van de grote wetteroppervlakken is het een fractie minder warm, 24 graden. In deze gebieden wordt het overigens een stik gutter. Maar in aanwezige wind was er 4 of 5 bevoor. Aan het einde van de middag in de jong krijgt het noordelijke kustgebied op night te matchen met een mistfield. En tijdens de nacht dus snijken deze mist of legeringen bewolking wat verder de provincie in trekken. De minimaal is het tussen de 16 graden en zo'n 18 verder de provincie. Dan gaan we op naar de Moon, ja, dan wordt het weer sprekend hetzelfde waar als Juwet. Op nij schiet de zinnen volop en verschijnen er enkele sluierwolken in het binnenland. Via de provincie dus wordt het zo'n 28 tot 31 graden. En in het noordelijke kustgebied en op de Waddeneilanden is het door de wind van zee minder warm, maar toch nog heerlijk, maar zo'n 24 graden. Voor beide weekenddagen geldt hetzelfde, dat het echt een hele zinnenkracht is. En daardoor is het belangrijk om je goed in te smaren. Want zeker in gebieden waar wat meer wind stiert, daar is het gewoon dat je kans dat je verbranden. Het warme zinnige waar krijg je op manje eigenlijk een passend vervolg. Maar, want het wordt op nij een zinoerjettendag en een warme dag in het binnenland. Wordt het op nij tropisch heat, maar waren die rond de 30 graden uitkomen. In het kust- en waardgebied werd wat leger, trodde wien van Oostzee. Op Tiesje is het minder zinnig en dan de dagen ervoor, want we krijgen wat meer hege en middelbare bewolking te maken. Op de meeste plekken bloedend droog. En toch wat de heugere luchtvochtigheid komt er wol in, werd er ook wat broeieriger aan kan gevallen. Ja, en als we dan daarna zoeken, daarna schijnt de zinnen maar grote regelmaat, is het op wijze en mogelijk ook op tongens regionaal nog tropisch warm. In het kust- en waardgebied elke keer een paar graden minder. Letter, volgende week neemt de kans op een stevige bui ta en wordt de heetste luchtsoort weer verdreun. Hoe warm het volgende weekend wordt is momenteel nog onzeker, maar waarschijnlijk krijgen we vrij geblukkelijk het middenwaarde tussen de 20 en de 24 graden. In het kust- en waardgebied waarschijnlijk alsnog een paar graden leger. Al met al liep het net raar. Als we zoeken naar de komende weken is het eigenlijk gewoon volop zimmerwaar. Met temperaturen die tussen de 24 en 30 graden liggen. Vanaf volgende week vreed, liep het onzekerder. En de staat van de bouwvak, liep het wat minder warm te worden. Want na weken.
0: Dadelijk gaan wij het oer een simmerfestival van Jongerijn op een jouwer. Maar nou eerst Peter van Bluff.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dat weer Rage Hard van Frankie Goes to Hollywood. Olle Simmers zet sociaal werk de Keerhim in om verskate activiteiten aan te bieden voor jongeren. Dit jaar woen ze het wat grutter opzetten en zochten ze de geerwerking met verskate zorginstanties om een weer festival op te zetten. Mark Bron van sociaal werk de Keer neemt dus mij in dit besluit. Mark Bron, jij hebben elke simmer een soort evenementen, maar dit hier tochten jij we toch het even oors.
1: Ja, we tochten dit keer, we pakken het even grut zo, want we hebben een nice speelveldje in Jouri hier in dezelfde veldwijk. En we tochten, we pakken het even grut aan dit seizoen zijn autotrappen hier.
0: En voor waar is dit evenement bedoeld?
1: Nou, het is eigenlijk voor alle jongeren uit Jouri bedoeld en de ouders mag ik maar komen. Dus het is van jong tot oud, voor iedereen is het evenement bedoeld.
0: En waarom vind je het belangrijk om iets op te zetten voor jongeren?
1: Nou, omdat we merken dat de jeugd best wel wat te dwan wil hebben. Want iedereen denkt dat de jeugd vaak alleen nog binnen zit. Maar ze wil best wel wat boete bij als ik. Maar ook qua dat vind ze echt wel heel leuk om te dwan. Dus daarvoor is dan een evenement natuurlijk bedoeld om ze nog meer met elkaar samen te litten.
0: Sietske Bos, wat is precies de rol van Stap voor Stap bij dit evenement?
2: Wij doen meer samenwerkingen met de Keer, met het jongerenwerk. Zij hebben ons nu benaderd om hier ook mee te helpen.
0: Wat vond je hem van die vraag?
2: Ja, geweldig. Superleuk. Ik ben zelf heel enthousiast altijd, dus zulke dingen ben ik altijd voor in. Ja.
0: En wat maakt het dat je het wichtig vindt om belutsend te werken bij dit soort dingen?
2: Nou, wij zijn sowieso heel erg bezig met allemaal. We werken ook heel veel samen met de ouderen in Jouren en met heel veel andere bedrijven. Dus het is gewoon heel fijn om gewoon heel Jouren erbij te betrekken.
0: En hoe is het contact dan? Want dan ben ik wat ouder, ben. Hoe gaat dat onderling?
2: Nou ja, dat ging eigenlijk gewoon heel spontaan. En we hebben gewoon samen overlegd. En ik heb me wat meer gericht qua activiteiten hier voor de wat jongere kinderen. En zij wat meer voor de oudere kinderen. En dan vult het elkaar heel mooi aan.
1: Nou, we zijn nu al versteld van hoe vrotten er binnen. We hebben echt net verwacht dat het zelf droog zou worden. Dus dat zei ik genoeg, denk ik.
0: En we zorgen wel dat dit een succes is. Hoe zou dit evenement er in de toekomst uit?
1: Nou, als het zelfs succes is, dan willen we het graag elk jaar organiseren. En er zijn denk ik ook nog evenementjes op dit terrein. En dit is wel heel groot natuurlijk. Dus in de toekomst willen we echt wel zoiets. Wij proberen te organiseren.
0: En het Pjattesplein is inderdaad ik vrij nij. Wat voor reacties krijg je van mensen hieromheen?
1: Nou, echt alleen nog maar positief. Als ik zorg hoe grote banden tegenwoordig op het Pjattesveld binnen. Dat is eigenlijk net normaal. Dat zien wij ik zelf versteld van in de meeste de week. En voor hun is het bedoeld, dus dat is het allerbelangrijkste.
0: Ben er nog plan voor oor van dit soort plein in uw regio?
1: Ja, dat zullen we wel willen natuurlijk. En het mooiste vinden we om dat samen met e-wenners te doen. Dus mocht een e-wenners dat willen, dan jou het alsjeblieft oor bij u of bij de gemeente of bij wie dan ik. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ik hoop wel dat we gewoon echt veel meer met elkaar kunnen doen. Hè, ook als kinderopvang en onder elkaar, dat dat niet een strijd is, maar dat je gewoon samen dingen omarmt. En dat is gewoon heel mooi.
0: Dat weer het Simmerfestival op bij jou, hoor. Dan zullen we nu lusten naar Take My Breath van The Weeknd.

Dan binnen we alweer aan het eindkamp van het Nijsweekeind van deze week. Blue lustje van een oerke country, folk en rock and roll, maar is eigen oren, naar het Nijs van Ian Oren. Ik wens jullie hem nog een noffelijk weekend.

Van de woede is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, zal ik het van harte welkom bij Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg op de 11 juli 2026. En we begonnen met rock'n'roll muziek uit Noord-Brabant, want daar ben ik deze band en de band heet Stickleback. En het nummer heet Rip It Up. Ja, heel vrolijk om mooi te beginnen. Nou, het is mooi waar en we hebben mooie muziek vanmiddag. En dan zit ik een mooie persoon aan de andere kant van mij en dat is Johannes de Vries. En hij is vlug, hij is precies vanmiddag, zei er.
1: Nou, valt wel mooi, hè?
0: Valt wel mooi.
1: Ja, zeker.
0: Oh.

0: Ja. Oh, oké. Okay. Dus, maar het riemde wel mooi, Hans.
1: Ja, dat heeft heel mooi zoont aan.
0: Ja. Ja. Maar daar hebben Martje van beetje wat van, hè?
1: Want, ja, zeker.
0: We hebben nog even wat nieuwe muziek, heb ik.
1: Ja.
0: En wat oude muziek. En wij komen dus zo doorheen.
1: Ja, tot om 3 uur hebben wij volle mooie muziek. Counterfolk, rock'n'roll. En dan praat ik over Noemi Stern, hè?
0: Ja, daar praten we even over. Ja. Die komt morgen voor Immer Wieder Sonntags, hè?
1: Ja, op CDF.
0: Nee. Of ARD.
1: Oh ja, dat is de concurrentje. Ik dacht CDF.
0: Ja, op ARD is Immer Wieder Sonntags. Ja. En de concurrent daarvan, die zit op een CDF.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is Fernsehgarten.
1: Ja.
0: En de dochter een hele vrolijke jonge dame dat had.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, maar ja. Die praat fiestevol. Die praat nog meer dan wij praten.
1: Dus dan moeten we volle meer praten?
0: Nee, wij doen wat minder.
1: Oké, okay, dus dan hebben we dit keer wat minder praat.
0: Nou, zullen we dat met wat?
1: Ja.
0: We gaan gauw verder, maar de Dixie Aces. Ja, die band bestaat helaas niet meer. Die is trouwens wel verder niet in de oren band. Dat is nou de Terry White band. Maar de Dixie Aces kon er wat van. En vooral maar dit nummer van Bobby Freeman. Dat nummer heet Do You Wanna Dance? Ja, dat is een heel gezellig en gevarieerd muzikaal nummer. Ze kan dat rustig omschrijven, want ze vind ik heel populair. Ik heb haast alle 25 cd's van deze band. Dan gaan we naar Hans Mulders. Ja, Hans Mulders die meteen wat meer aandacht, hè. Want ja, dat is van alles melodie. Die doet haast niet met mijn talentenjacht te maken. Dat is augustus in Noord-Brabant ergens. Maar dat moet ik even opzichtje. Dat heb ik. Die gegevens die heb ik thuis. Die heb ik niet even mooi genomen. Dat is ik nog niet zo vier. Maar ja, dit nummer komt er even voorbij. I Fall, I Rise. Die komt erachter gewoon. En ik hoop ik een beetje meer info heb. Ik zat briefje even op ziekje. Maar in ieder geval, dit nummer moet wel even de aandacht hebben. Want ja, eigenlijk is het, levenswijsheid. Zou ik hem dat wel even stellen? Maar we jaren eerst naar die

0: Ja, dit is hele mooie muziek van Ans Mulders. We zijn het in Helmond en het nummer heet I Fall, I Rise. En dat nummer is crowned door Julia Müller en Leij de Bruin van Royal Music Productions. Nou, die kennen we wat van, want het zit goed in elkaar. En wat ik van Ans Jet heb, ze is bezig met een nieuw nummer, maar dan heeft ze het zelfs crowned. Nou, dan ben ik bij heel nieuwsgierig naar hoe dat nou weer klinkt. Is dat direct nieuwsgierig naar Johannes?
1: Ja, ik ben ik nieuwsgierig naar jou, hoe dat klinkt aan.
0: Ja, maar we hebben nog maar even een oude, want ja, dat is nog onder behandeling, zat dat heet. En zodra dat uitkomt, dan ben wij wel een van de eersten die dat testjoerd krijgt van Ans, denk ik.
1: Aha.
0: Ja, ik heb wel contact met Ans, dus dat komt wel goed.
1: Ja, daar heb je goede contact met Ans, zo net.
0: Just,
1: ja.
0: Just.
1: Je
0: luistert naar country, folk en rock'n'roll. Je bij Radio Spanberg uit de zuidwesthoeken van Friesland beginnen naar Johannes Keus. En die heeft een keus van zangeres Anne McRose.
1: Ja, klopt. Ik denk, nou, deze week is ik even draaien.
0: Ja, ja. En wist je wat er aan de hand is, Johannes? Ze gaat verhuizen.
1: Verhuizen?
0: Ze gaat Marisa verhuizen.
1: Naar Friesland?
0: En ze wil net zitten beginnen.
1: Oh.
0: Dus ja, volgens mij komt ze je buurt te maken, maar het zou over net.
1: Nou, dat is heel mooi dichtbij dan.
0: Ja, maar ik denk wel dat ze in Brabant bloedt, ja?
1: Aha.
0: Ja, bo. Of ze gaat naar Grijnsland, hè? Want volgens gegevens zitten, bent de familie of zo. Dus daar hebben ze even wat achterover. We moeten wat meer weten van Anne McRose.
1: Ja, dus klopt.
0: Ze wonen niks.
1: Nee, helemaal niks is ze. Nee. Dus dan hebben we eens even op een sponsportier te bellen. Ken ik wel.
0: Nou, dat zodra wij bij er binnen, dan doen we dat.
1: Ja, dan doen we eens even op sponsportier.
0: Ja. Dat doen wij.
1: Ja.
0: Wij litten van een jaar something to believe in. Nou ja, ze gelooft ik ergens in. Nou, je verhuizing en dan geloof je ik ergens in.
1: Ja, klopt.
0: En dat was ik. Maar nu was wel in de muziek, want ze doet het heel goed. Zijn soort optredens.
1: Ja.
0: En wat hebben de nou, Johannes? Ik moet nog even zien.
1: Dan moet ik nog even uitzieken.
0: Nee, maar dat hindert niks. Je luidt genoeg en er staat genoeg op Spotify. Dus het komt helemaal goed.
1: Ja, zeker. Ja. En dan nieuws updates. Ja, dat is nog een verrassing, hè?
0: Oh, dat ken ik. Want die ken er ik wel achter. Dan moet ik maar even zien. Maar in ieder geval wil je eerst even naar Anne McRose.

0: Ja, dat weet ik een heel mooi nummer, Ona.
1: Ja, wat voor nummer wie dit?
0: Ja, dat wie in Duits. Jolien.
1: Ja, juist.
0: Ja.
1: Dit is Jolien van de Duitse zangeres Dagmar Lady. Oftewel Lady Dagmar, zo neem ik ze voor.
0: Ja.
1: En in die Duitse slager rond Lederhosenparade komt ik een nummer van haar voorbij. Want ja, wij bevragen nu zo. Deze zangeres die een heel school bezig was. Maar samen niet eens wie die voert.
0: Ja, even rust.
1: Helemaal rust.
0: Oké. Okay.
1: Ze treden nergens meer op. En wat er precies nog aan is, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze had wel prachtige muziek achterlaten. Wie alle keren, country muziek.
0: Ja.
1: Duitse country muziek. Maar ze zong ook in het Engels. Dus daar kunnen we de keer wel even wat van draaien. Ik zag even in de info, en er is Juwet, er is een open dag bij de imkerij in Roeghuizen. De landelijke open imkerijdagen staat hier. Nou, daar is Roeghuizen dus een onderdeel van, en die imkerij is Juwet. Open van 10 tot 4 uur, en die staat onder Roeghuisterwaai 18. Oftewel, imkerij Het Slauwerhof, zo heet het. En er worden filmpjes vertoond hoe de onder andere hunning verwerkt wordt, hoe de bescherming van de imker zelf is. En je kan ook nog een bijenvolk bezien in een showkost. Oh, dat is wel heel interessant. Dat lijkt mij altijd wel interessant. Hoe? Maar dan zou wij ook wel beschermende kleding gewoon hebben met Johannes, toch niet?
0: Dat denk ik ook wel.
1: Ja, dus eigenlijk moeten we dat maar eens even zien.
0: Ja.
1: Tot 4 uur hebben we in ieder geval nog de tijd.
0: Dus dan hebben we nou de programma heel goed erheen.
1: Ja, dan hebben we heel goed erheen. Ja. Nou, we gaan even naar Ierland, naar de Dubliners. De Dubliners, nou, die zijn jaren en jaren bezig geweest. Hele soort LP's maken, hele soort CD's maken. Nou, van een van de CD's letten wij hier het nummer De Manchester Rambler. En daarna gaan we even luisteren naar het nummer Mijn Opa. En dat is van Ilse Scholten. Dat is een zangeres die komt uit Drenthe. En die weer is trots op het Drents Liedjes Festival. En dat is wel heel bijzonder, want ja, dit is een jodelnummer. Stiet er niet bij, maar ik leerde dat nou. Ik denk, hé, dat is wat leuk, wat grappig, leuke tekst. Ik denk, nou, die moeten wij even wat vaker draaien. Maar dan beginnen wij met de jodeling, zo dit?
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dan weet ik net hoe ik dan nu de studio wil boyen, jodel.
1: Nou, precies. Ja. Beginnen wel met de jodeling. Maar jij eerst even naar de Dubliners.

Ja, een hele goede middag, luisteraars. En welkom bij de nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 uit Amerika Boy van 2026. We zijn aanbeland bij week nummer 28. En ja, al voelt het dat het dichter bij de vakantie komt. Nou, dat het nog net te maken met de lijst. Ja, we nemen deze week een oude skit van vijf nummers. En die nummers zijn Megan Maroney, mooi Madison. Stella Lefty, mooi Thinking About You. Ella Langley, mooi nummer Broken. En ja, vorige week kwam ze na in de lijst. Avery Anna, mooi Blood Run Sticker. Helaas moeten we deze week ook van haar oude skit nemen. En het nummer Butterfly Season van Ella Langley en Miranda Lambert in de deze week uit. Ik heb zelf nog geen vlinderseizoen, dus ik weet net wanneer het seizoen van de vlinder er is. Maar als zij hier nou een wel nummer wil maken. En die giet er helaas uit deze week. Ja, terug die vier nummers die fut gaan. Krijgen we vier nieuwe nummers in de lijst. Eén nummer waarom in de lijst. Nou, er zijn toch eerder wat verschommelingen. En hebben we toch deze week 21 dalers en maar zo'n stijgers. Ja, dan gaan we maar eens even zien wat er, waar dus die nummers waarom komen of naar binnen. Nou, dan zullen we op plek nummer 40. Daar komt waarom het OMP week in absentie. Want vorige week toen Cody Johnson eruit. En daarvoor wie dit er ook nog net uit. Dus Parker McCollum, die wie er al een paar weken uit. Maar komt waarom op plek nummer 40, mooi Killing Me. Heeft de notering van het nummer is dan wel Sandje Plakken Heger op plek nummer 30. Maar ja, het is nou ook nog maar weken draaien dat er dus nou iets stiet. Dus ja, we moeten even zien wat er gaat gebeuren, mooi het nummer. Maar komt dus waarom op plek nummer 40. Nee in de lijst, op plek nummer 44 is Blake Whitten, mooi Ben on That. Nou, dan krijgen we een nieuw nummer van Jelly Roll. En dan zullen we denken, nou, dat zal wel een nummer gaan over de breuk, mooi zien ex. Nou, helaas is dat net zo. Het is meer een nummer voor een live act of iets dergelijks. Want het nieuwe nummer van Jelly Roll is Hands Up. Komt mij binnen op plek nummer 38. En daarboven hebben we een samenwerking tussen Cody Johnson en Luke Combs. Mooi Shoot That Bull, nee op nummer 30. Op plek nummer 34, dan krijgen wij een DJ in de dance scene, Marshmallow, die een samenwerking nou aangeeft met Kelsey Ballerini, met Another Drink. Die komt dus mij binnen op plek nummer 34. Is tevens ik gelijk de klapper van deze week. Het werd een heerlijk nummer wijzen. Ik zal hem straks nog even luisteren, want dat heb ik nog net in. Maar als we wel zorgen dat er een DJ is in de EDM scene die weer een nieuw country nummer maakt, een mooie country zangeres. Het had al een keer jij dat dien. En doet het nou nog een keer, mooie Kelsey Ballerini. Dus het er dus de klapper van de week verkregen op plek nummer 34. Ja, dan geven we nu de top 10 van deze week. En vorige week zag ik het al, het liet het wel dat de vakantieperiode ontbreekt. Nou, dan kunnen we deze week ook wel melden dat het vakantieperiode is. Er zijn wel wat verschuwingen, maar net echt volle. Ja, en of ik dan al een tipje van de sluier futje, dat weet ik net. Maar we gaan snel beginnen met de nummer 10. Die is voor Riley Green, Change My Mind. Is Blauwe Steen, vergeleken met vorige week. Jason Aldean, Don't Tell On Me. Stond vorige week op plek nummer 11. Giet er nou 12 plakken omheen, nou plek nummer 9. Luke Arms, Sleepless in a Hotel Room. Bloedsteen, vergeleken met vorige week op plek nummer 8. Op plek nummer 10, Morgan Wallen, Don't We, Bloed Ik Steen, vergeleken mooi vorige week. En Lou Combs, Be By You, is Ik Blauwe Steen, vergeleken mooi vorige week op plek nummer 6. Op plek nummer 4, Stella Lefty, mooi Boston. Bloed Ik Steen, vergeleken mooi vorige week. En Ik Blauwe Steen, vergeleken mooi vorige week, is Ella Langley, featuring Morgan Wallen, I Can Love You Anymore, Bloedsteen op plek nummer 4. Nou, dan zullen we snel even terug naar de top 3 van deze week. En hoe is dan die top 3 van deze week? Nou, we beginnen met de nummer 3 en die klinkt als volgt.

Ja, ze bloedsteen. Ella Langley, Be Her. Ik vorige week is toen ze op plek nummer 3. Deze week is het ik op plek nummer 3. 20 weken lang in de lijst. En ja, of er nog verschoningen komen. Nou, dat wou wachtje. Ja, de nummer 12 van deze week. Die klinkt als volgt. I

Ja, vorige week kwam zij op het tweede plek staan. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Arne van den Berg die dacht van de week of vorige week dat de nummers in het waren omdraaiden. Omdat vorige week ik Taylor Swift in het huwelijksboordje is stap. Maar helaas Arne, hij bloedt helaas tegen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You op plek nummer 2. Nou, dan hebben we nog een nummer 1 te gaan. En ik die is blowest in vergeleken mooi vorige week. We draaien dus weg helemaal. Ella Langley, Mojo Shooting Texas. En volgende week hebben we maar weer zien wat er gaat gebeuren in de lijst. Maar je hoort weer volledig te jaren. Choosing Texas. En ik wens je hem een lovelijk weekend.

0: Bloedwollen, een mooi nummer, ja, van Ellen Langley, Susan, Texas. En ze stiet nog steeds nummer 1. Ik hoop wel dat Niels goed schoen had. En dat het nou niet, dat het nou, nou wordt hij het zat, het steen moet. Dus,
1: dan moest Taylor ja. Swift op nummer 1.
0: Ik word die op 1, hè. En, ja? Nou ja, die stiet nou nummer 2.
1: Ja.
0: En ik ben toch wel van mening voor oude weken. Dat ik nog volhoor dat Taylor Swift komt op 1 en Ellen Langley komt nog op 2. Ik vind het met kennen. Taylor Swift is vriend weer getrouwd, dus die heeft genoeg gewoon kosten gehad. Dus ik ken ze, als ze op 1 staat, genereert ze weer wat geld. Dus.
1: Huh? Ik denk dat die nummer 2, Taylor Swift, die gaat op nummer 1. En die van nummer 1 gaat naar nummer 3 en van 3 gaat naar 2.
0: Nou, dat was het helemaal raar.
1: Ja, toch helemaal raar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, we wachten het maar al, want ik weet verder ook net.
1: Nee, ik weet het ook net.
0: Nee. We wachten het al.
1: Of ik met heel goed blazen kan ik. Dan wordt het helemaal in de war.
0: Ja, dan ben je alle draaien uit de top draaien.
1: Ja, dan is het weer een oren top draaien weer.
0: Ja. Luister naar country, folk en rock'n'roll hier bij Radio Spanbrug. We beginnen Duitsland, want er is prachtige rock'n'roll muziek. Onder woorden van de Lennon Rockers. Je wil jaren nooit nemen Rebels of Nowadays. Daarnaast hebben we een nieuwe band, die heet wij welkom in dit programma. Ze komen uit Buenos Aires, uit Argentinië, en ze heet Angry Sita. En ze hebben bluegrass muziek. Ze bestaan uit 6 personen. En ze zijn momenteel op tournee. En ik heb gelezen, ze komen begin over hier in Amsterdam. Nou, ze hebben iets opmerkelijks dingend. Ze hebben bluegrass, hij ze mixed met punk. En dan heb je hele oren muziek. De bluegrass super wat heftiger werden. Nou hindert dat net zo volle. Maar het is heel leuk om nooit te luisteren. Het nummer heet I Will Let You Down. Maar we gaan eerst naar de...

0: Ja, hele mooie muziek van Angry Seita. Ze komt uit Argentinië in het nummer heet I Will Let You Down. En dit is een mix van bluegrass en punk. Nou, hoe mooi kan dat bij wijze? Dan is het volume even wat heftiger, maar dat hindert niks. Jullie zijn country folk, rock'n'roll, die bij Radio Spanburg. Hij krijgt iets kakelen van harte. Welkom, we gaan naar de nieuwe turboschief. Ja, die is van Senna en Sven Versteeg. En het heet vuurwerk. Nou, het is ik vuurwerk. Als je het nummer goed beluistert, ja, het is ik vuurwerk. Nou, daar hoor ik wel van.
1: Maar ah, ik wel.
0: Niet te wijzen. Maar ja. Dit is meer bedoeld, denk ik, voor het liefdesleven, Johannes.
1: Hoe kan je het echt, van het vuurwerk van in december?
0: Ja, dat zou ik wel kennen, ja. Maar ik denk dat dat wat heftiger is. Of zo te worden we heftig wijzen.
1: Nou, ik denk allebei dat, denk ik.
0: Dan houden we het helemaal op.
1: Ja.
0: Ja. En nooit de turboskip, die heb ik nog even naar de band Mero. Die komt uit Ceylon wij en die kennen het heel goed doen. Ze doen trouwens ik een nummer op het Frans. En dan heet dat Si tu dois partir. Als je nog gaat vertrekken, zoiets betekent dat. Maar we gaan eerst naar de nieuwe turboskip.
2: Radio Spannenburg.
3: Elke keer is het vuurwerk.
4: Van Senna Williams en Sven Versteeg is de turboskip.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum.

brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer: in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij de twaalfuren van Counterfolk Rock'n'Roll, mooi Oone van den Berg.
1: Hannes de Vries en wij starten met de band Windfall. Ze komen uit Noord-Brabant wij. En dat nummer heet Timber. En de zangeres van Windfall is Linda de Jong. En ik dacht het heel goed. En Windfall bestaat nog steeds. Dus die ben ik volgens mij gewoon 40 jaar bezig.
0: Dan hebben we zo, dat is netjes. Ja, ja.
1: Die hebben misschien een PR-wisseling in hand en vierde van de rest treden ze nou op.
0: Ja.
1: Oh, hoe leuk is dat?
0: Dat is heel mooi.
1: Ja, we hebben een beetje hele leuke muziek. Ik ben Nij, tenminste, nou we daar een dag komen. En info hebben we, dus we leren dat zat op, Johannes,
0: ja? Ja, denk ik ook wel. Dus ja. We zijn tot om 3 uur het Counterfolk Rock'n'Roll. En maar de mooiste muziek uit de country muziek.
1: Ja, ja. Juist precies.
0: Ja.
1: Dat is een heel goed sign. En dan 3 uur, wat hebben we dan?
0: Dan hebben we gewoon friske non-stop muziek.
1: Ja, en wat hebben we 4 uur?
0: Tussen 4 en 5 hebben we die Duitse slagroom. Lederhosen praten mooi Anton und Anton
1: ja,
0: uit Oostenrijk.
1: Nou, Oostenrijk, ik in Duitsland en Zwitserland, de meesten komen oerlijk, want we hebben

0: Iemand aan het praten geweest. Dus dat
1: Italië.
0: Komt helemaal goed. Ja, die ben er.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus, nou, voor die kans dan heb ik een heel mooie muziek uit Italië. Hoor.
0: Ja, maar waar niet? Ja. Hoor alles mooie muziek.
1: Ja, klopt.
0: Hey, als het mijn jaren was.
1: En tussen 5 en 6 hebben we goud vanuit op sneeuw een mooie Sits uit jouw rooi.
0: Ja, Sits Wijnalda.
1: Ja, Wijnalda.
0: Wijnalda, ja. En die doet dat ook mooi.
1: Die, dat is hartstikke mooi. Er moet nog een oorke bij hebben.
0: Eigenlijk mooi, ja.
1: Ja.
0: Nee, maar ja, eigenlijk moet je er nog een oorke bij hebben.
1: Ja, nee, ik mooi net. Dus dan moet het...
0: Sits
1: kan tussen 5 en 6 wel.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dan
1: hebben we
0: even
1: achterom. Dan hebben we even achterom, hè? Ja, dus. Ja. En dan hebben we tussen Sois en Zoon Radio Spomberg non-stop muziek.
0: Ja.
1: En tussen Zoon en Jochen, dan hebben we een heel mooi programma. Dat is Speaker Hut met Jan van der Laagmaat en Van de Maus.
0: Yes, precies.
1: Ja. En tussen Jochen en Tien hebben we kracht voor de herhaling van Piet Salveda van de Toonstitutions van 8 tot Jochen.
0: Ja, en wat hebben we dan van 11 tot...
1: Tussen Tsien en Monier zo'n oren hebben wij Radio Spomberg non-stop muziek. Helemaal non-stop.
0: Oh, ja. Dat is heel mooi.
1: Helemaal geen gepraat, helemaal niks. Dus nee. Ja, en om mijn oren hebben we dan het lokale nieuws.
0: Dat is ik weer, ja. Maar ja, daar kom ik denk ik wel wat reclame tussen, of net?
1: Ja, een beetje reclame van de programma's.
0: Yes.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja. Dat was ik net vierde.
1: Nee, dat ben ik net vierde. Dus,
0: nee, maar wij zijn werken ook op tv, Johannes.
1: Ja, we zitten op tv op Ziggo en Delta,
0: ja.
1: KPN. Dan ben je even op 46 bij Ziggo.
0: Oké. Okay.
1: Dan is het RTV Spomberg. Dan ben ik via de tv-ketenjaren.
0: Ja. Ja, en dat gaat ik heel goed.
1: Dat klinkt heel mooi.
0: Dat gaat heel goed.
1: En de redactie doet ook hele mooie items hier in de Friske Marne en de Buitenom. Dus de redactie doet heel soorten voor in de regio.
0: Ja, die nice programma's, dat we van mij goed. Dus, ja.
1: Dus,
0: en een gezellige snuit, dan mooi wie ik prima.
1: Ja, mooi honderd jong.
0: We hebben helemaal geen klachten.
1: Nee, helemaal geen klachten. Dus hey, maar wat nice informatie kan je me altijd even een e-mail sturen naar info@radiospomberg.nl.
0: Yes, precies. Wij gaan gauw verder met Dolly Parton. Nou, iedereen kent haar. Ze heeft een wereld om muziek maken. En van mij komt het nummer Love is Like a Butterfly voorbij. Daarna beginnen wij hier naar 5 dames. Ze komen uit Amerika waarin ze heette de Loose Strings Band. En ze hebben het over dromer. Dus ze willen graag even dromen. Nou, dat mooi wel. Misschien dromen ze wel over heren. Dat weet je niet. Maar in ieder geval, we zullen straks even jaren naar het nummer. En dan beginnen we nou met Dolly Parton.

0: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
1: Ja, als we dan zorgen naar vanmiddag, ja, dan is het stralend waar en dan is het maar zo'n 20 tot, tot misschien 30 graden lokaal simmers tot tropisch warm. Er stiet een matige noord ons niet. Vooral in het skaat brengt die wind wel wat verkoeling, omdat de lucht net zo vochtig is, gelukkig meer. En ja, als we zeggen naar de strand en in het noordelijk kustgebied, is die er een matige tot vrij krachtig wind in het noorden tot noordoosten. En dan wordt het maar zo'n 22 tot 24 graden wat minder warm. En in het kust- en watergebied, ja, dan heb je kans op wat wolkenfilm van OC. Maar om en al wordt het tussen daar ik gewoon simmers warm. Joen in het zuiden midden van uw provincie, nog op verschillende plakken, ja, simmers dat tropisch. En de zin is kind en temperatuur dat langzamer, dat de hele wegen die joen bloedt het, ja, denk ik daar wel in het midden en in het zuidelijke part van uw provincie simmers warm. Letter in de joen daalt de temperatuur daar ik onder de 24 graden. En via de noorden daar daalt de temperatuur wat sneller en dan gaan we richting de onder de 20 graden. Ja, als we zoeken naar het noordelijk kustgebied, ik heb wat bewolking voorkomen, maar verder is het helder waar. Komende nacht daalt de temperatuur zo'n 14 of 15 graden. En het is helder, maar in de beuzing erin van de nacht weer kans op wat bewolking. De wind neemt af en het, die wordt zwak tot matig van kracht. Dan, morgen. Het waar van morgen, ja, liep het eigenlijk sprekend op dat van Joert. Op Nijskien te zinnen volop, misschien er enkele sluierwolken. In het binnenland wordt het ja, zo'n 28 graden. En in het noordelijk kustgebied en op de Waddeneilanden wordt het daar wat, terug de wind van zee wat minder warm. Dan wordt het best wel 24 graden. Voor beide dagen hield dat we een hege zinkracht hebben, dus Joert en morgen. Dus ja, insmaren is echt wel ja, een must. Dan de rest van de week, het warme zinnige waakrijd eigenlijk op Menje. Een passend vervolg, want het wordt op Nij zin oeitten en een warme dag in het binnenland op Nij tropisch heat. En in het kust- en waakgebied weer wat leger. Door de wind die uit het noorden tot noordoosten komt. Tijdens is het minder zinnig en dan de dagen daarvoor, want we krijgen wat meer hege en middelbare bewolking te maken. Maar op de meeste plakken bloedt het droog. En deze bewolking die zorgt dan ik weer voor een heugere luchtvochtigheid. Er werd toch het broeierige rank en gevielen. En de temperatuur die komt eruit tussen de 24 en 28 graden. Daarna is het te zinnen, maar grutte regelmatig. Dan is het op wijze en mogelijk in tongensje nog simmers dat tropisch warm. Letter in de nije weken, ja, dan neemt de kans op buien ta. En wordt de heetste luchtsoort en ik verdreun. Hoe warm het volgend weekend wordt, is momenteel nog redelijk onzeker. Maar waarschijnlijk krijgen we vrij gebruikelijke middenwaarden tussen de 20 en 22 graden. En geregeld is ruim wetter, maar de wind die dus meer naar het noordwesten draait en die daar ik in de handen hellen. Dus die noordwestenwind die komt erin en daardoor zal het ja, in het kust- en watergebied wat koeler wijzen dan via de provincie en, ja, en zal het dus ook wat wisselvalliger worden. Koud wordt het zeker net, maar temperatuur tussen de 20 en 22 graden. Ben misschien voor sommige mensen ik wel even een uitkomst. Tot die tijd temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Muis vaak wat bewolking, midjes vaak. Dus op en top, simmerwaar. Op mijn wieken.
2: Ja, Jan Lulke, bedankt voor het waarbericht. En ja, mooi waar, daar horen wij wel van. Luister naar country folk en rock'n'roll. En we beginnen naar de keus van Johannes de Vries. En ja, dat is mijn keus trouwens ook. Want dan gaan we even naar Nomi Stern. Nomi Stern heeft even een nummer testgehoord. En dat is een remix. Ich leb wie es mir gefällt. Het is wat, ja, wat pop. Pop, zei mij dat we wat omschreeuwen, mijn slager. En ja, de mix die is wel heel mooi, jawel. Maar vind je weer waarom? Hier is hetzelfde nummer, dat je wat ozer. En ja, die vind ik wel heel mooi. Dus het is moeilijk kiezen, maar we zullen zien. Wat noem je morgen docht in immer weer zondags? Hoe ze haar toont aan de hele wereld? Want dan kan je ook zien.
3: Ja.
2: En dan kunnen we ze zien in niet meer weer zondags. Nou, dat begint te zien worden van de ARD, door tot 12. En ongeveer 11. Dan komt Nomi of haar tegenkandidaat. Ja. En dan kan je daarna, als je bij de weest binnen van optreden, daarna kan je dus stemmen. Bellen. Kan je stemmen
3: ja.
2: op welke kandidaat. En dan zien 12 woorden, komt dan de uitslag.
3: Ja.
2: van wie het het woont, maar zoveel procent. Maar in ieder geval, het gegeven is waar je je beide wil in een kikker spelen. Dus dat is ook wel een heel belangrijk punt.
3: Klopt.
2: Ja, dus wanneer dat jaren ik leef, wie is meer geveld en dan de remix van Nomi Stern. En dat docht ze heel goed. Dan gaan we naar Reiziger. En dat is een band uit Reizenwaai. En ja, die docht even een nummer op het Fries. En dat heet de Turfstekkers Dream. En die doet het maar luist voor jouw minuut. Goed voor jouw minuut. Maar dat hindert niks. Het is hele fraaie muziek. Maar eerst Nomi Stern.

0: En dit is prima folkmuziek van de band Reiziger. Komt u er eens bij, Jo Jernsang van Hetty Sonderland. En die kent het geweldig, de wan. En het nummer heette De Turfstekkers Dream. Mooi, jullie zijn country folk en rock and roll. Ja, want je moet blijven op een hechte blauw wat je nou luisteren. Jongens, in Oude Madem is er een tropical night. Johannes, mist dat direct heen?
1: Nou, ik... Ga je er net heen?
0: Nee. Hey,
1: tropical night? Nee, doen we net.
0: Er komt een partyband, die heet Sunshine.
1: Sunshine. Oh, dat is wel een mooi naam wel.
0: Ja, ja, zonneschijn. Ja. Dus dat komt goed. Je ziet bij een dress tip, dus client tip, tropical.
1: Dus,
0: nou jou wachten?
1: Ja, tot om 11 uur, 11, 12 in die buurt, denk ik. Ja.
0: En die dress tip, dat betekent dus wat luchtig klaaien.
1: Ja, klopt. Hè? Wat leuke, mooie Simse kleren.
0: Juist, precies. Ja. Nou, dat kan.
1: Ja.
0: En ik hoop dat er jongen heel wat op jou komt.
1: Ja, dat denk ik ook. Als het, dit waar is, dan is het perfect waar
0: om erin te gaan. Zeker.
1: Ja.
0: Misschien ga ik blijven heen op een fiets.
1: Ja.
0: Ook zwembroek gewoon. Dan kent wel net
1: of? Ja, ik heb wel. Ja, van mij wel je.
0: Ja, van mij wel. Maar er is ook nog heel wat te rijden in een Oremarm, zo'n keer op een lijst.
1: Ja, een heel programma wel.
0: Ja, ja. Zelf voor Orenwieken, hè? Orenwieken woensje. Dan is het 15 juli, dan hebben wij zomermarkt.
1: Ja, dan ben ik zelf. Dat? Ja, klopt. Ja.
0: Tussen de 11 en 5. En er staat bij, 80 standhouders.
1: Dat is heel soort.
0: Dat is gewoon heel soort, ja. Dat is een keer eerder hand. Ja. Dat wie de hartstikke drak.
1: Ja, klopt.
0: Een soort stand daar.
1: Ja.
0: En die merken, dat is een combinatie van streekmerken, boerenmerken en grienenmerken. En, dus. En een ouderwetse braderie. Nou, dat ik geloof het wel, ja.
1: Ja.
0: En er is ook menig... even zien wat dit er meer... Eetstalletje. Eetstalletje. Nou, dat is ook belangrijk.
1: Ja, dat ben altijd belangrijk.
0: Maar ze het drinken, vergeten. Hoe komt dat?
1: Ah, dat denk ik wel dat het goed komt, ja?
0: Ja, daar hoeven we net doorheen te zetten.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Komt helemaal goed. We gaan gauw naar de Colonel Hammonds voor. Die komt uit de Achterhoek, hoor. En ze doen een nummer V, Dodo. En dat is ik een line dance. Ja, een line dance die heet precies V, Dodo. Hele vrolijke muziek. En daarna hebben we de naaien van Cécile Garden. Cécile Nijhoff, ja. Die komt in Beden bij het Grange, maar ze zit al langer dan een jaar. Nee, haast een jaar zit ze in Australië. Ik, omdat ze dan soort optreden wil.
1: Ja.
0: En haar nummer hier de man on the tram. Nou, ik heb contact met Cécile. En ik zei ze haar, dat is een weergebeurd nummer. Ja. Nou, ze zei, dat is helemaal gelijk. Maar ze hier een nijtje, ze zei, ik kom even waarom naar Grangeland om voor een optreden. Aha. En dat is in september.
1: September?
0: Ja, ze komt 20 september. Dan jouwt ze een solo optreden in Den Andel. Dat ligt boven in Grangeland.
1: Ja. Yeah.
0: Dat heb ik zien. En we kunnen Kaatnik bestellen. Anledon, samen over dat schreeuwen. Anledon.nl. Daar kan je kaarten op bekomen uit de Hennewollen. Van een optreden van Cécile Gardens. En ze zal dan alle nummers ten gehoor brengen. Dit ze de maken het. En dit ze schrouwt het. Maar ze had ik nummers. Die had ze dus wel. Alleen die had ze net uitgejoond. Dus dat is ik wel weer leuk.
1: Ja.
0: Want dan ben je in wezen ben je dan ik nog verrast. Terug naar je nummers.
1: Dat is ook een hartstikke mooie naar nummers.
0: Ja, ja. Zeker. Weet het. Dus ja. Dat ik het mij wel wat taal, dus ik zal eens even zien dat ik nog kaarten krijg. Hè? Want ze zetten er het oude rond de week op Facebook. Maar ja, daar is wel belangstelling voor, heb ik misschien. Dus we moeten wel even erachteraan, Johannes. Maar in ieder geval, we lezen ze direct in weer met The Man on the Tram. Eerst de Colonel Hammonds voor.

Voor stel weten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Hele mooie muziek van Cecil Gardens, The Man on the Tram. Ja, hoe betekent je het al? Maar ze zie het toen ik in de tram, want ik heb dat filmpje gestuurd op Facebook. En nou, ze het samen, het zijn dat nummers crowned. Ja, het doen haar wat. Nou ja, dan schreeuw je daar even een nummer over. Heel mooi. En dit is trouwens ook een wat rustiger nummer. Nou, dan komt ik heel goed tot haar rug. Mooi, we gaan even jou wat vertellen, want er is in diverse kerken een kerkenpaad. Ja, ongeveer 250 Friese kerken zijn hier voor bezichtiging, of voor ontmoeting, of voor rust, of voor meditatie. En dat is een jouw wat waren, 4 woorden van midden. Dus je kan zien op internet, ik wou wat voor kerken het allegere. Iepen binnen op kerkenpaad.nl. We gaan naar de Dire Straight. Ja, die het prachtige muziek maken. Twisting by the Pool. Ja, ik denk dat dat... nou, dat zo'n twisten binnen, dat zo'n vechten binnen. Maar ja, twisten is ik, dat het een dons is. Dus ja, we zullen eens even goed luisteren wat ze precies bedoelen. Dat nummer komt voorbij. Daarna gaan we naar Bluegrass Cash. En dat is een band uit Duitsland, wij. En die doet een nummer van Johnny Cash. En vanmiddag doet ze het nummer I Saw the Light. Eerst Dire Straits.

0: prima muziek van Bluegrass Cash. En in deze komt uit Duitsland, waar je hier heel dichterbij in het Sauerland komen ze. En I Saw the Light, dat nummer kwam voorbij. En ja, dat vind ik heel mooi dat ze aandacht besteden als Bluegrass Band aan Johnny Cash en al die nummers. Ja, dat is best wat oors en ik ben er wel wees mee. Ik zag even in de info van morgen. In Hemelum, daar is kofferbak verkeep en rommelmerk op een flinke farm. Tussen 10 en 4 uren. En als even zien, oh ja, daar is ook een heel leuk optreden in Orde Bekeep. Dan moet je wel even een handje rijden op het Appie Tjelmaplein om 11:00 tot 11:00. Open. Podium open stal studeren, daar speelt de Deun van Seun. Driemans orkest, country, streektaal en rock. Nou, daar zit onder oren, zit er Janko Besuining in. En die is ik weer bekend van Pigmeat. En die heeft hele fraaie muziek. En die Deun van Seun, ja, die had ik wel leuke muziek. En die treden dus op in Orde Bekeep. We beginnen even naar de keus van Johannes de Vries. En dan beginnen we even met Frankie Lane. Johannes, ja. Kerst kost er het nummer naar boven van Rawhide?
1: Nee, net echt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Want die vroeger weer een televisieserie.
1: Oké, ja.
0: Rawhide.
1: Oké.
0: Ja.
1: Aha.
0: En Frankie Lane die had er onder oren wel een nummer om maken. Ik denk, nou, die kan ik wel even draaien. Want ja. Dat is pure country muziek. En dan had ik nog even een nummer van Oost-Diedriet, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Helemaal het Zwitserland, waar ja. hier in Balk bij Radio Spanberg. Goed mogelijk alleen.
1: Ja, het is speciaal voor Aaltje.
0: Ja, even dat vrouw, dat vind ik ook wel.
1: Dat hij op vakantie is.
0: Ja, die is met je vriendin op vakantie. Ja. En die zitten daar helemaal de boven in Grenland.
1: Ja, dat is het beste.
0: Nou, dat weet ik niet dat het beste is, maar oh jee. Wat zo'n zal ik eruit hebben daar?
1: Ja, dat wordt na je weken een heel mooi verhaaltje met Aaltje weer.
0: Nou, ze gaan naar Boertangen, wat je hebt.
1: Boertangen.
0: En dat is een heel mooi vestingplekje,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ik ben er vroeger geweest, maar het is een voetje.
1: Ah, dat is een heel onfut. Ja, dat is net iemand wat rijden.
0: Nee.
1: Nee.
0: We gaan even hier naar Frankie Lane.

0: Nou, deze band die had een hele soort succes, luisteraars. Ja. Jongen, jongen. Oes die drieten uit Zwitserland, waar je jen zang van Melanie. Volgens mij was het een soort streektaal, maar dan op het Zwitsers. Want dat verstaan ik net helemaal. Het nummer heet Party Party. En het komt van een CD van 24-jarig bestingen. Nou, dat was prima. En dit hebben ze gewoon voor televisie. Want ja, ze zijn een heel soort bol onderwijs. En alles is stief uitverkocht. Ze zijn laatst in Duitsland geweest. Alle shows zijn uitverkocht. Dus ze zijn heel populair, zelfs hier ik. Mooi, we gaan naar de band Phoenix. Phoenix komt uit Noord-Brabant, wij. En dat is een zang van Anja van Duren. Het nummer heet Tell Me Why. En draagt er een doofik nog Candy Jenkins. Die komt uit Amerika. Waar precies, waar ik nog net uitvond. Maar wel dat ze een prachtig nummer heeft. En dat heet Trucker Speed.
1: Ja, dan kan ik ook kondigen. Want dan heb ik de einde van Counterfolk Rock'n'Roll.
0: Juist precies. Ja. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. En dan wens ik je een heel mooi week. En hou de radio op Spanbrug. Dan komt alles goed. En geniet van het mooie waar.
1: Weekend.
0: En van de mooie muziek.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: En Johannes, dat bedankt.
1: Ja, goed weekend.
0: Goed weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij vier

0: kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden, waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer: in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de

0: Ja, dat weer de turboschijf. Een hele mooie turboschijf. In de Parage Spannenburg van Senna Williams en Sven Verstegen. Beide hebben wel een solo carrière. Op die hersen nog. En ze de handen in ieder sluiten om even samen een liedje op te nemen. En dat is deze. Vuurwerk. Goedemiddag, jullie trouwens. Welkom. Maar die Duitse slager rond Lederhozen, Braden en Arne. Ik ben van de partij. Arne, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Oren Arne. En dit is een prima turboski van Senna en Sven. En ben dat nou broer en zus?
0: Broer en zus. Senna heet Senna Williams van achteren. En Sven Verstegen. Ze zijn beide bezig, afzonderlijk bezig, wel bezig op het jongniveau. En Evicien Senna, die kennen we eigenlijk van de Voice Kids.
1: Oké.
0: Daar heeft ze mij in. En Sven, nou, daar heb ik nog even net, op dit stuit net zo'n soort informatie hoor.
1: Oké. Nou, dus het is niet een stijl, maar het is
0: gewone samenwerking. Ja, ze zat wel, want die Sven, die stint, ik kom mijn oren, jongeresten of zangers weer een duet te maken te hebben.
1: Dat zal ik wel net zo wezen, maar dat ben je in Duitsland ik zo, hè, in Oostenrijk.
0: Ja, maar dat vind ik wel leuk, want dat jouwt wel wat variatie.
1: Ja, dat jouwt wat reuring, hebben we dat.
0: Ja.
1: He? Maar dat is heel mooi. Maar wij bepalen het maar even met de slagersfamilie, hè?
0: Ja, maar daar hebben we wat slagermuziek in gepresenteerde vorm. En ook een klein Duitse muziek hier op Ruijen-Spannenburg geworden is het in de

0: non-stop. Maar nou hebben we er even een praatje bij.
1: Nou, dat is ik wel weer eens noffelijk, hè?
0: Nou ja, sommigen die vinden het leuk en sommigen vinden het niet leuk. Maar ja, dat is toch heel verschillend.
1: Ja, maar we hebben toch de mensen die het leuk vinden.
0: Ja.
1: Die ben vies te benijd. Wat komt er al voorbij? Nou, we beginnen van start met Francine Jordi. Die kan iedereen worden. Die weet trouwens, volgens mij niet meer wie er zondags oude ronde snijden. Dat is ik een heel schoof. En ja, dit is nog een nootje van haar verliefd in dat leven. Nou ja, dat moeten we toch elke dag wel wat wezen. Ja. Verliefd in dat leven. En wat hebben we daar voor mooi?
0: Nou, we hebben Nancy Sue en Brandy Blue. Maar de Highway Lady. En dat, de titel klinkt Engels, maar de zang is in het Duits. Ja, en nou moest eigenlijk... Die in de plaat, die is Jordi Frans. Ja, daar is hij.

0: De Nancy Sue en Brandy Blue en de Highway Lady, een mooi country nummer. Past ik wel mooi in country folk en rock and roll, dacht ik zo.
1: Ja, dat is helemaal gelijk, man. Maar ik hoorde het hele nummer net van deze beiden.
0: Nee, maar dat is de kruin, hè.
1: Oh, want die Brandy Blue ken ik ook net. En dat weer een mooi riemke op Nancy Sue. Hoe betekenen ze het?
0: Ja.
1: Ja, maar dat, ja, ze zijn er wel vindingrijk, hè, die Duitsers.
0: Ah, jongen, ja, maar ja.
1: Dat hindert ik niks. Dat mag ik wel. Ik heb er helemaal geen problemen mee. Luister je naar die Duitse slager rond Liederhozen parade van jou, dat vier op een snuurte met je. Begin naar Sandy van Rie. En die komt in Duitsland. Waar. Die is een hele vrolijke tante. Ik zie ze vaak in mijn line doen zien. Want ze zit op Facebook en ik ben zo'n volgen. Ze heeft niks in de gaten, gelukkig.
0: Nee, hè? Dus,
1: nee, niks in de gaten.
0: Ja, zit ze nooit eens even achterom? Van, hey, zo wonen van de bergen, ik achter hem, jongen, komen?
1: Nee, nee. Zou denken, hij zou er wel wezen, dat wel vertrouwd.
0: Een soort beschermengel.
1: Ja, misschien ik wel, ja. Zou dat denk ik, want ze shot nooit achterom.
0: Oh.
1: Maar dit is ook nog een voormalige turboschief, hè? Want ja. Deine Art zu lieben, die komt voorbij. En ik bloem hem mooi vinden eigenlijk, ja.
0: Oh, heel dat mooi. Nou, draaien we het even. De nieuwe nummer van die Kruppertaler. Ik kom hier, hier wil, ik ben. Nou, jij straks maar even.

0: Ja, daar ben ik Ruppertaler hier op Spannenburg. Op die Duitse slager rond Lederhosenparade. Al deze snuit een beetje, het is mooi waar. Lekker onder de parabeem te luisteren naar Duitse muziek.
1: Nou, dat ken je, want strand kan ik wel, hè?
0: Ja, strand kan ik wel.
1: Ja, we bij het zwembad. Ik
0: zit nog wel parabeem, maar je moet wel een parabeem hebben voor zelf.
1: Ja, maar geen parabeem, een appelbeem. Dan maakt het echt niks, het is fruit.
0: Ja.
1: Dat moet je maar bezien.
0: Ja.
1: Nou, ik zie even in de gids. En wat hebben we, Joen? Nou, was dat geloven? Niks.
0: Niks.
1: Helemaal geen salaris. Maar er is wel wat op de WDR. De WDR. Ja?
0: Ja.
1: Er is ABBA.
0: ABBA?
1: ABBA. Om het even te zien.
0: Huh?
1: Against the Odds. En ik wat leuk is, het hier over 11. Die verrukte Siepziger. Dus dat is binnen de platen uit de zondiger jaren.
0: Ja.
1: Oh, dat is
0: heel populair. Toen was ABBA heel populair, ja.
1: Ja, nou ja, die muziek zit ook in de zondiger jaren. Dus ja. Dat is wel een leuke combi om dat te maken via de WDR. Maar ja, net iedereen kent een WDR.
0: Nou ja,
1: ik weet niet,
0: waar die heen, hier op KPN.
1: Ik heb mijn...
0: Klauwert Wol.
1: Ik ben bij Tsego en ik heb mijn pakket.
0: Dat is mijn pakket?
1: Ja, want daar kan ik direct hem vragen. Ik wil hem wat meer. Ik wil net standaard die ARD en die ZDF. Ik wil ook wat meer.
0: Oké.
1: Okay. Oh, nou, dat heb ik.
0: En dat is gekregen? Samen vergeten?
1: Nou, dat zou wel wat... dat is meer vast. Dat vertellen ze dan niet.
0: Nee, maar ja, dat merkst je wel nog aan de oude rekening.
1: Nou, ik bedoel... Dat mag trouwens ik nog even naar zien, dat bijvoorbeeld. Maar we gaan eerst even naar Noemi Stern, want die had het wel van elkaar, hè, Noosnaai.
0: Ja, no, die Moen, die komt in die Immerwieder Sonntags.
1: Ja, in Immerwieder Sonntags, ze moeten, nou, ze nog in je met ze dus, beide door zijn nummer. En dan is er aan de luisteraars, of aan de kijkers, hoe moet je dat zeggen. Dat je kan het dan inbellen en daar is dan wie het meeste krijgt. Nou, de vorige week, dat was een nek-aan-nek race. Dat was 451 om 49. Nou, toen hadden we nooit een keer gezegd.
0: Oké.
1: Zat dicht bij me geweest.
0: Is dat per procent?
1: Ja, dat ben een procent, ja. Maar ja, van de mensen die bellen, hè. Maar dat zijn beide, accordeonisten en tevens zangers. Maar ja, ik vond ze gelijk. Maar ja, dat ben altijd een categorie die zegt, nou, dit is gek, even beter. Dus dan met iets wat meer, hè. Maar in ieder geval, Noemi Stern, ik heb helemaal geen idee wat voor nummer had ze docht. Maar ik zou bedraaien ook een nummer van haar. En ik vind deze wel heel goed bij haar passion en ik ben immer weer de zondags en Detro heeft ze de hele grote kans om te winnen. Fire, dat is leven. Nou, hoe mooi is dat? Ja. Wij vieren toch het leven.
0: Ja.
1: Nou, die meisjes die ben direct overweldigd, die thema's en alle keer opnomen. Ik hoop het, want dan komt ze nog een keer.
0: Ja, oké, dan komt ze nog een keer.
1: Nou, natuurlijk, dat valt mij wel. Wat vrij ik het hoor. Heb ik kans of niet?
0: Ik weet niet. Kan ik stemmen trouwens door een Nederlander of kan alleen een Duitser me stemmen?
1: Nee, wij kunnen niks stemmen. Hè?
0: Ja?
1: Ja, wij krijgen, hoe neem je hem staat, voorrang? Voorrangsvolk. Ja,
0: oké.
1: Ja, zo te weten, ik weet het niet. Ja. Maar ik probeer het al.
0: Maar nou, maar ze maar proberen. Nou, de bergkristallen die komen daarna, maar dat is manchmal braucht ich dich zum weinen.

0: Maarten Winterberg, Kristallen. Oh, je neemt het erop.
1: En daarvoor dank ik dir, mama.
0: De bergkristal hier op Radio Spanenburg.
2: Heel mooi. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dit ben wel heel mooi.
0: Volgens mij besteden ze toch al een skofje, hè?
2: Echt?
0: Ja.
2: Ja, dan, ze hebben geen bericht, jammer.
0: Dat is die adres wel dan.
2: Nou, je hebt ze wel opvragen, je kent op Radio Spanenburg. We hebben een oorlog te traceren. Toch? Ja, we weten even hoe mooi, want zo mooi dus het zien het over, we hebben net vergeten, immer weer zondag te zien, en om ongeveer, nou, ik schat in 4 minuten over jou wel, dat noem is er wel verkomt. Nou, die is jongen, die is heel sympathiek, is heel vrij, is heel vrolijk, en dat troch, en troch haast jongen, en dan, ja, ik geloof vast dat zij wel win geeft. Okay. En dan de middags, dan hebben wij tussen 12 en 12 hebben we Fernsehgarten, hè, bij Orenzender, op ZDF.
0: Ja.
2: Niet meer weten, dat is op de ARD. En Fernsehgarten is ZDF. Ja, maar ja, die dame die praten vol, hè. Dus ik was nou te zien, maar oh jee, wat kan dit toch praten? Die komt, oh geen, ja, die wint het vier.
0: Ja, maar zij is zwemster geweest en daar had ze een hele snelheid mijn hand. En zei, het praat zich.
2: Ja, nou, dat moet wel wezen, ja. Ja, heeft toch een zwemmers, hoor?
0: Nee, ik heb nog nooit zwemmers, jongen.
2: Nee, verder bij het witte is op tuin.
0: Ja.
2: Zij zat
0: wel. Ja, het zij begint met weinig beginnen. Of het zij eindigt met weinig beginnen.
2: Juist, precies. Nou, we gaan maar even naar Gabriele Massa. Want die dacht het heel goed. Die winnen maar nauwelijks uit met dit nummer. Ser Fledderd op zich heel 20.000 views. Dat is wat.
0: Oh.
2: Dat maken ze bekend. Ze zei, nou, wat me nou weer komt. Dus dat moet je worden weten. Het lijkt goed in Amerika. De Serfledder, dat komt voorbij van onze grote vriendin Gabriele Massa. Nou, die komt nog wel volle vaker in het Nijs.
0: Nou, en dan naar een nummer van Helmut Hussler en Abheden. Dat is de titel.

0: Ja, dat is Helmut Hössler met Abheden.
1: Ja, dat is een heel mooi nummer. Dat wij dan net vaker van je hebben.
0: Ja, van die man of van dit nummer? Dit nummer, dat is krek uit.
1: Van beide.
0: Dit nummer is krek uit. Dat krijg je net zo volle jaar.
1: Nou, zo, wij hebben vanzelf de laatste tijd hebben wij de Giovanni Sarella show gehad. En daar heb je niet alleen bij artiesten in, die koek ik net. Ik denk, nee.
0: Ik weet zo net wat van deze van handen.
1: Nee, maar het is ook wel heel goed, dus die me in de gaten hoor. Want die maken nog volle meer van dit spel. Ja?
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: Komt goed, maar we gaan even terug met Maite Kelly. Want Maite Kelly wie nice, hè? Die wie ik in die Giovanni Sarella show. En nou, ze mooi er ik wel weer, zo snap wat ik bedoel.
0: Ja, ja.
1: En ze had nog kwart lint, had ze wat in die paparazzi zijn. Want ja, die wien nog foto's maatje van haar, nou mooi dat wel. Maar wat ze deden, ze maken die foto groter en liter. Dus ja, dat biedt de nadelen vaak van Maite Kelly. Nou, so, dat giet de vier.
0: Ja, dat giet de vier.
1: No?
0: Ja, die paparazzi.
1: Ja, maar daar had ze wat van zijn.
0: Ja, terecht dan.
1: En ik in haar shows, dat ze zei, dan moet je het wel weten, want er was dan verbann ik hem ervan. Nou, dat vind ik.
0: Ja.
1: Ik stond erachter. Dat moet ze mij ik niet lappen. Ik ben maar lid en ik hoef niet groter worden. Toch? Dat is te raar.
0: Nee, zo is het net wel even.
1: Nee.
0: Een centimeter langer.
1: Nee, je man. Je,
0: nee, is dat makkelijker voor het plafond? Als het nou een plafondsausje was, dan is het makkelijker als het een beetje langer bent.
1: Dan ga ik op trap zien. dat maakt het me net zo vol uit. Maar ja, je herkent die dan als het wat langer bent. No?
0: Herkent hij net of wel?
1: Nee. Dan zei ze, wat voor lang inderdaad. Maar in ieder geval, Maite Kelly, die docht een heel mooi nummer. Dat is ons nog gibt, dat het dus een jong wordt. Nou, hoe mooi is dat? En ik wens je een heel soort succes. En ik mooi ze graag, jongen, heren.
0: Nou, en dan hebben we Katrin en Peter. Kest die wel? Katrin en Peter, dat is vast woord voor je.
1: Ja, Katrin wel, maar dat ben je nog maar een samenstelling, Katrin? Denk ik. Ja, snap wat ik bedoel, denk ik.
0: Ja, hoe heet die oorlijke we?
1: Nog geen Peter.
0: Nee. Dat is een poppenkast.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar deze Katrin en Peter, die jonge varen, de muzikanten.

0: Katrien Oud Peter en de varende muzikanten. En nou hebben we er het even naar zocht. Maar er zijn toch meer artiestenwijze die dit nummer een keer in Jontje Draaien stond gekomen daarbij. Die uitbrochten hebben ze onder oren. Nina en Mike en Cindy en Bert.
1: Ja, maar ik loop wel waarom. Want ze zeggen, een prachtig nummer. Dus ja, dan denken ze, nou, wat die in je succes heeft, misschien heeft het het dan ik wel.
0: Ja, nou, van Cindy en Bert, het klinkt zo. De meesten.
1: Altere docht.
0: Ja, altere docht.
1: Ja, ik zie niet van morgen als jongen, dan doen ze dit wel.
0: Ja, en wie bent er ik bij?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, hebben we net?
0: Je hebt er net zoveel als Cindy.
1: Nou, die horen dan.
0: Ja, daar is er, Cindy en Bert. Nou, klinkt wakker hetzelfde, even een stukje terug. Er zit al een beetje wat immer wie de zondag zag.
1: Juist. Die hadden vroeger ook wel in optreden, volgens mij.
0: Ja, Nina en Mike, dat klinkt dan wel zo.
2: Hete kamers worden direct
0: ja, hete kamers.
1: dat is weer
0: het nadeel van ja, dat je dat even zou live ten gehore brengen.
1: Ik vind dat wel leuk, een hete kamer. Dat bedoel ik dus maar, denk ik.
0: Ja.
1: Ik een hete kamer. Oh, dit is ook mooi.
0: Krijg even bij wat oors.
1: Ja, die ken ik wel niet met wie de zondag.
0: Ja. Dan trap je de varende muzikanten hier op Radio Spannenburg. En nou hadden die. Ik heb bijna het einde van dit programma. We hebben nog twee plaatjes, neem ik aan.
1: Ja, nou, dat
0: kan en een nog. Stukje instrumentale.
1: Ja, nou, eerst even voor de zangeres. Die heb ik prachtige muziek van, maar die is helemaal meer te traceren. En dat vind ik heel jammer. Want ik was even zien, wel niet immer wieder zondag, zou in Fernseegarten. En ik heb het door Dagmar Lady. Ik neem haar kwaad bij Lady Dagmar. Dat vind ik vol mooier.
0: Oh ja, dat is die country zanger is.
1: Juist, precies. En ze zingt op het Engels en ze zingt ook op het Duits. Nou, Duits doven natuurlijk. En het nummer wat je hier is heel mooi. Dat heet Dafür bin ich.
0: Nou, en daarna, dat is dan de ene lijst, of misschien de lijst. Dat is van Natasja Domink. Maar weer sind weer taak en nacht. Nou, en wat mij betreft, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En over 2 weken maakt je weer een nieuwe week. We het programma nog een keer herhalen. Maar dan die week erop, dan hebben we een nieuwe aflevering.
1: Nou, ik sluit me helemaal bij die one en alle een goed week aan.
0: En vergeet niet op vakantie, je goede vakantie. En luister je hem op je vakantieadres. Ik een noppelijke vakantie. Hoi, hoi. Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: DJC. Goudvrouw!
1: Zo, dat is aardig wat lawaai waarmee ondergedeken die huiskamer komt binnen denderen op deze zaterdagmiddag bij Radio Spannenburg. Jorde Van Halen uit de jaren 70. You really got me aan het begin van een nieuwe aflevering gevuld met hits van gisteren en eergisteren. Met nu de Bee Gees en een lekkere oude disco kraker. Dit is Tragedy.
2: DJ Sits.

ja, je hoort je bij Radio Spannenburg in het programma Goud van Oud op zaterdag. De mannen uit Zeeland, de mannen van Bluff. Je hoorde Alles is Liefde. Daarvoor Tragedy van de Bee Gees. En als eerste You Really Got Me van Van Halen. Mocht je iets later hebben ingeschakeld, ben je helemaal op de hoogte van de plaatjes die je tot nu toe gemist hebt. Jawel. Die zijn de Dolly Dots. Ze zingen Leila.

Blijft een heerlijke plaat. Avicii en The Night samen met Hey Brother. En natuurlijk Wake Me Up. Zijn grote hits in Nederland. En wat missen we de man? Want wat maakte die lekkere dansbare muziek? En houden van dansbare muziek. Want dan kun je op een zaterdagavond gewoon eens weer gezellig gaan stappen. Hè? En dansen net zoals vroeger. En daarom draaien we dit soort platen ook in het programma Goud van Hout op zaterdag bij Radio Seabreeze. Zodat je weer even die vibe krijgt. Die kick, weet je wel. Zodat je kunt dansen op de muziek van Human League. Don't you want?

Ber en toen nog Marie uit Zweden. Marie is helaas niet meer onder ons, die is gaan hemelen. Maar Ber heeft een nieuwe zangeres gevonden en toert weer met Roxette door Europa met heel veel succes. En deze komt uiteraard dan ook voorbij. It must have been love. We gaan dansen, ja. Veel zin in, hè? Zo op een zaterdagmiddag, even na 5 uur en zo. Nou, inmiddels al bijna 5:30, maar...

toevallig zijn we er een anderhalve maand geleden nog geweest. Nou, Italië, Sardinië is ook Italië. Hè? En hebben een ongelooflijk leuke vakantie gehad. Dus ik kan me wel een beetje vinden in deze plaat van Imca Marina. Bella Italia hoorde je bij Radio Spannenburg. Op jouw favoriete radiostation in het programma Goud van Oud op zaterdag. Waarin we nu aandacht hebben voor Whitney Houston. Dit is All at Once.

Een periode bij de Trossenpop Formule Drive-In Show was dit mijn vaste opener. Muziek van Capella uit Italië. En You Got To Let The Music Move Your Feet. Vond ik wel een leuk begin. Ik denk, daar gaat het toch om zo'n dansavond dat de mensen een beetje gaan bewegen en zo. Dus You Got To Let The Music Move Your Feet. Collega Daniel Dekker had bijvoorbeeld de Rhythm Is The Dancer versnapt. Waarmee hij altijd begon en zo had iedere discjockey zijn eigen openingsplaat bij zo'n Drive-In Show. Wij dansen ondertussen door op de muziek van de Communards. Nee, Wijnalda. De Commodores, Going To The Bank.

was destijds de eerste keer dat we kennis maakten met dames en heren van de Talking Heads. Deze Psycho Killer was een hitje in Nederland. En daarna zou er nog een heleboel volgen tot we er gek van werden. Het is zaterdagmiddag. Dit is Radio Spannenburg met goud van Hout op Zaterdag. Met nu muziek van Brian Ferry. Heerlijke, softe muziek op de radio. Dit is Slave to Love.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

contact kun je Speaker Rut een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat hij aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat ben je dan voor knapjes?
3: Speaker Hut.

Voor contact kun je Speakerup een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One-vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

allemaal erg. Op deze Tongertje Tune, de 9e juli 2026. Bijna de aflevering van Krachtvoer. Hadden we er zin in, Freddy? Yes, yes, yes, yes. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar lekker reeks nummers van je PlayStation. We begonnen met een nummer van Elton John. Saturday Nights, All Right for Fighting. En we gaan verder. Dit is Joe.

0: Hij is prominent lid van de Eagles. Maar had ik prachtige mooie solo albums maken. Onder andere het album Analog Man. En daar kwam dit nummer One Day at a Time. Het is volgens mij een held van jou, hè, Freddy?
1: Ja, het is een grote held van mij. Ik ben blij dat ik een Eagle live zongen heb. Want ja, het is een grote held van mij. Ik heb het hele slechte LP's maken trouwens. Hè.
0: Oh,
1: maar ja, ik ben loyaal fan. Ik geef je alles wat los of ver zit met Joe Walsh.
0: Het is niet voor de band van de mannen.
1: Ja.
2: De band van de maand. Krachtvoer.

Bad Company. Daar draaien we de hele maand juli muziek van. Want dat is het band van de maand. En het album werd toch ik fan van Bad Company geworden ben. Dat is toch eigenlijk wel dat album, dat zilverkleurige album. Maar die Wolvin en die jong Run With The Pack. En op dat album zit een nummer getiteld Live For The Music. Hier komt die live.

Bad Company, maar die geweldige zanger Paul Rodgers in hoofdrol. Ik op dit noemen. Er weer een live opname, het jongetje, Sean Santig. Van het noemer Live for the Music van het album Run with the Pack. Ja, fijn dat je wel luistert naar je krachtvoer. Wat we van je maar klein laten steken is een noemer van band 10 Years After. Die kwam prominent aanwezig op Woodstock. Tevoorschijn met dit noemer, I'm Going Home.

Hij is zanger van de Zombies. En hij begon voor hemzelf van zijn album Ennismore. Weer dit Colin Blundstone, het prachtige Andorra. Steve Harley, wie natuurlijk in eerste instantie de zanger van Cockney Rebel. Maar hij vond zichzelf eigenlijk wat belangrijker dan Cockney Rebel. Dus hij zei van, nee, tonight heten we Steve Harley en Cockney Rebel. En in die samenstelling maken ze deze hit. Make me smile, come up and see me.

Ja, in Engeland kwam het nummer 1, maar ook in Nederland wat best wel een grote hit, kwam het nummer 6. En er zitten dan wel een paar prominente dames ook in het achtergrondkoor. Tina Charles en hun eigen Yvonne Keeley, zuske van Patricia Paaien. Die Yvonne Keeley die had er een beetje verkeering mee gehad, volgens mij, hè? Die Steve Harley. Ja, zo weer het. Make me smile, come up and see me weer uit het signaaltje 4 of zoiets. Dit binnen de Doors.

0: van het debuutalbum. De Doors, in de Doors, maar The Crystal Ship. Prachtig, dat piano, die piano ook. Het is morgen trouwens 55 jaar geleden dat Jim Morrison afscheid van het leven nam en begroeven waren in Parijs. Nog altijd een prominent ontmoetingsplek voor al die mensen die nog enorm eren. Dit is het moment dat we tijd gaan voor de band van de maand.
1: Krachtvoer.

0: Mannen, jullie.
1: Bad Company als band van Wanne. En ik kan je vertellen, alleen nog maar noemers mij Paul Rodgers als frontman. En die is dan ik te jaren op dit nummer van een debuutalbum. Bad Company, my Bad Company.

Ja, in 2016 kwam een album uit. Maar al je opnames zit die Einjern Santig van de originele bezetting van Bad Company. En dat, dit nummer zit er ook op, namelijk Bad Company. Maar het nummer getiteld toevallig geweest, ek Bad Company. Nou, prachtig horen, Wieke. Dan hebben we nog meer nummers van Us Band van de mannen. Maar eerst is het nog even tijd voor Glenn Frey. Natuurlijk mijn oprichter van Eagles en ik liedzanger van die band. Maar dit is een solo, maar noem het getiteld Part of Me, Part of You.

Ja. Hij zei al net met onderus Glenn Frey, maar hij had hele mooie muziek maken. Tenminste, wat mij betreft. Zoals dit noemen van zijn album Strange Weather. Je dit noemen Part of Me, Part of You. Ja, we zijn er terug in van dit oerlijke krachtvoer. Ik weet dat ik al even huts. Maar niet getreurd, na Njoggenen. Dan hebben we Freddy Scheltema. Maar hij is in het programma Live and Kicking. Dan zit hij toevallig, Tjeno, met Freddy. Prachtig succes naast mij, die oren Live and Kicking. Ja, nou, Live and Kicking. Wij zijn er oren weken weer live van 8 tot 9 hier bij Radio Spannenburg. We gaan eruit met een noemer van de Engelse band Japan. Komt net zo vaak voorbij, maar daarin er. Van het album Gentleman Take Polaroid is dit het prachtig relaxte Night Porter. Bedankt voor het luisteren en wat u betreft ont oren wieken, ont Jerrens. Namens Freddy X zeg ik hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

en Egres Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.